0: 538 Nieuws. 3 uur.
1: Het onweer heeft in delen van ons land flink huis gehouden. Een woning in het Utrechtse Snelrewaard is bijna helemaal afgebrand nadat het rieten dak door bliksem was getroffen. In Boskoop vatte een hooiberg vlam na bliksem. En in het Groningse Toornwerd kwamen 2 kalveren om na brand door de bliksem. 150 andere koeien en meerdere paarden bleven ongedeerd. Ook zorgde vele regen voor overlast. Een deel van de A44 is ondergelopen. Van Burgerveen tot Kaag is de weg dicht, doordat er een laag water op de weg blijft staan. In Amsterdam melden veel mensen wateroverlast. De veiligheidsregio roept op alleen te bellen als er direct gevaar dreigt. Opnieuw zijn er Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens president Trump zou Iran het staakt het vuren geschonden hebben. De Iraniërs zeggen juist dat de Amerikanen aanvallen blijven uitvoeren. Afgelopen dagen waren er meerdere aanvallen over en weer. En het is nog niet duidelijk wat de schade is na de 3e aardbeving in Venezuela. Die was afgelopen avond en het was minder sterk dan de eerste 2. Maar er waren al veel gebouwen ingestort en er zijn al meer dan 1400 doden. De vrees is dat er nog veel meer slachtoffers onder het puin liggen. Het kan vanavond nog flink regenen, onweren en soms ook hagelen. En dan waait het ook hard. De ochtend begint droger en met zon. Het wordt 25 tot 30 graden. In de namiddag wel weer kans op buien. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Vanaf 9 uur.
2: De 1000 grootste hits uit de 90's.

0: Yo, dit was hem alweer voor deze week. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Ik ben Afrojack en dit was Jack. Ik zie jou volgende week.
1: 538 Nieuws.
2: 4 uur.
3: Op verschillende plekken in ons land zijn er branden of is er wateroverlast door het noodweer. In Landsmeer is de bliksem ingeslagen en zijn er meerdere woningen ontruimd. Ook is er iemand naar het ziekenhuis gebracht. Op veel andere plekken waar de bliksem is ingeslagen is er vooral materiële schade. In Duitsland zijn de afgelopen 2 dagen zeker 5 zwemmers verdronken. Zo werd het lichaam van een 8-jarig jochie gevonden in een meer bij Hannover. De andere slachtoffers zijn mannen tussen de 27 en 45 jaar. Ook in Frankrijk vielen meerdere doden. Veel mensen gaan zwemmen op plekken waar het niet veilig is. De trainer van Schotland, Steve Clark, is opgestapt. De Schotten pakten 3 punten dit WK en eindigden in hun groep op nummer 3, achter Brazilië en Marokko. Maar dat is niet genoeg om door te gaan. Clark leidde Schotland voor het eerst in 28 jaar weer naar een WK en had net bijgetekend, maar stopt nu dus toch. En het is Ronaldo's Portugal weer niet gelukt om te winnen op het WK. Ze speelden tegen Colombia en het bleef 0-0. Colombia is daardoor groepswinnaar. Portugal werd tweede en Congo werd derde in de pool. Zij wonnen met 3-1 van Oezbekistan. Eerder vanavond won Engeland met 2-0 van Panama en Kroatië won met 2-1 van Ghana. Het kan vannacht nog flink regenen, onweren en soms ook hagelen. Rond 5 uur is code oranje afgelopen. De ochtend begint daarna droger en met zon. Het wordt dan 25 tot 30 graden. In de namiddag wel weer kans op buien. En dit was het nieuws op 538.
1: 9 uur.
4: De 1000 gasten.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Het noodweer heeft op verschillende plekken voor problemen gezorgd. Zo was de brandweer in Landsmeer druk bezig met het blussen van 3 huizen nadat bliksem insloeg. Daar moest 1 persoon naar het ziekenhuis. Ook in Wassenaar, Huizen en Naarden was brand. Inmiddels is in de zuidelijke helft van het land code oranje opgeheven. Er lijkt weinig meer over van het staakt het vuren tussen Amerika en Iran. Amerika voerde vannacht aanvallen uit op militaire doelen in Iran. De Iraniërs slaan terug en zij claimen vannacht Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein te hebben geraakt. De twee waarschuwen elkaar vooral niet verder te gaan met de aanvallen, maar dat maakt maar weinig indruk. Afgelopen jaren zijn er zeker 100 kinderen van 12 jaar of jonger via Snapchat misbruikt. Sommige van hen worden zelfs verkracht. Dat stelt RTL Nieuws op basis van honderden rechtbankenuitspraken. Officieel moet je 13 jaar oud zijn om Snapchat te gebruiken, maar ouders klagen dat de app helemaal niets controleert. En het is een lekkere nacht voor de elftallen van Engeland en Colombia. Beide landen zijn in hun groep bovenaan geëindigd. Engeland won met 2-0 van Panama, dat is uitgeschakeld. En in die pool gaan Kroatië en Ghana ook door, zij speelden 2-1. Colombia speelde tegen Portugal, dat bleef 0-0. Portugal gaat door als tweede. De buien trekken via het noorden langzaam het land uit en daarna klaart het op. Straks gaat de zon schijnen en wordt het 25 tot 32 graden. Later op de dag weer kans op stevige buien. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Zometeen vanaf 9 uur.
3: De 1000 grootste.

0: 538 Nieuws. 6 uur.
1: Op verschillende plekken zorgt de ingeslagen bliksem vannacht voor brand. Het gebeurde onder meer in Wassenaar, Snelrewaard en Landsmeer. In Landsmeer moest er ook iemand gewond naar het ziekenhuis. Verder zorgt het vele regenwater voor veel meldingen, bijvoorbeeld in Amsterdam. Inmiddels is code oranje overal opgeheven. Het staakt het vuren tussen Iran en Amerika lijkt alweer in de prullenbak verdwenen. Beide landen hebben elkaar vannacht aangevallen en zeggen dat het vergeldingsacties zijn nadat er afgelopen dagen ook al aanvallen waren. Ook slaan ze dreigende taal naar elkaar uit. Afgelopen jaren zijn zeker 100 jonge kinderen via Snapchat misbruikt. Sommige van hen werden zelfs verkracht. Dat stelt RTL Nieuws op basis van allerlei rechtbankuitspraken die ze hebben doorgespit. Officieel moet je 13 jaar oud zijn om Snapchat te gebruiken, maar deze slachtoffertjes waren jonger. En de spelers van Oranje leven mee met Cody Gakpo en zijn vriendin. Ze verloren voor de wedstrijd tegen Tunesië hun nog ongeboren zoontje. Ondanks het verdriet blijft Gakpo na overleg met zijn vriendin wel bij Oranje en zal hij erbij zijn tegen Marokko. Die wedstrijd is in de nacht van morgen op dinsdag. De buien zijn bijna het land uit en dan gaat de zon straks weer schijnen. Temperaturen lopen op naar 25 tot 32 graden. Later op de dag weer kans op stevige buien. En dat was het nieuws op 538.
2: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkjoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
6: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
0: Zometeen vanaf 9 uur.
8: De 1000 grootste

0: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
1: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
2: Rook?
1: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
2: Nee, rook. Uit de meterkast.
0: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
1: Zo, koffie?
0: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen vandaag nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Odido. Sale bij Otrium. Tot 80% korting op And Other Stories, Scotch en Soda en meer.
10: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
11: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
12: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
13: Pas je eindelijk het perfecte...

0: aanbod van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van FOMAR. Als beste getest. Nu 8 bollen voor 1,69. Bij
2: FOMAR, voordeel markt.
3: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
7: Op zoek naar een brassband voor je zomerfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
8: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
9: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
10: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
9: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
11: Als je weer

0: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Dubbel fris, 1,5 liter of sixpack van 200 milliliter, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
3: Een heel boek? En de kinderen dan?
2: Die zijn veel te druk met spelen.
3: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
2: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
3: Oh, wauw. Mag ik...
1: Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
3: Een heel boek? En de kinderen dan?
2: Die zijn veel te druk met spelen.
3: Maar

0: Met tot 300 euro korting per persoon.
1: Proost!
0: Op sunweb.nl.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Toyota Mania duurt nog 3 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
5: Vergeet je niet in te smeren.
4: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
6: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
9: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
10: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
12: Dat gaan we vieren.
11: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we
13: vieren. Aldi. Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
12: Dat gaan we vieren.
11: Dus nu naar Aldi.
14: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
15: Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Vanmiddag live om 2:50. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app.
16: 538 Nieuws.
17: 7 uur.
18: Blikseminslagen hebben vannacht voor flinke schade gezorgd. In Landsmeer moest iemand gewond naar het ziekenhuis na brand in een huis. Ook in Wassenaar en op een boerderij in het Groningse Toornwerd sloeg de bliksem in. In Veldhoven is door harde windstoten een groot deel van een oude molen beschadigd. De kap met wieken ligt op de grond. Op de TT in Assen werd het programma gisteravond een paar keer stilgelegd vanwege het noodweer. Het optreden van Danny Vera ging helemaal niet door. Het concert van Lil Kleine in het Olympisch Stadion in Amsterdam moest eerder stoppen. In Amsterdam was ook veel wateroverlast door de regen en viel hier en daar de stroom uit. De aanvallen in het Midden-Oosten zijn weer opgevoerd. Amerika viel militaire doelen in Iran aan als wraak voor een beschieting in de straat van Hormuz. Daar werd een schip geraakt. Daarna schoot Iran drones en raketten af op Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein. En op het WK voetbal is Iran uitgeschakeld. Het komt door gelijkspel tussen Algerije en Oostenrijk. Deze twee plaatsen zich nu allebei voor de 16e finales en Iran kan naar huis. Argentinië won met 3-1 van Jordanië en Lionel Messi verbeterde zijn eigen topscorersrecord. Hij heeft nu 19 goals.

0: gemaakt op een WK. De buien zijn bijna het land uit en dan gaat straks de zon weer schijnen. Temperaturen lopen op naar 25 tot 32 graden. Later op de dag weer kans op stevige buien. En dat was het nieuws op 538.
1: Dan 538 verkeer voor je dan Flitsmeister met een flits op de A4. Leiden-Den Haag bij Den Haag zelf, 44,3. En de A16 tussen Breda en Dordrecht bij Zevenbergse Hoek, 48,1. Veilige reis.
2: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
3: Dat gaan we vieren.
2: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we vieren. Aldi.
4: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekuit, 450 gram maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: 5, 2, 8. Zometeen vanaf 9 uur.
7: De 1000 gram.

Ik dacht dat ik me had verslapen, joh. Ja, goedemorgen. Kilian van Luijt hier. Ik hoop dat je de nacht een beetje hebt overleefd. Ja, ik wil ook aan dat je vertellen, al ben ik wel wakker met een kleine hartverzakking. Ik sliep namelijk in Emmen. Daar kom ik oorspronkelijk vandaan en mijn ouders woonden er nog. Dus ik was eventjes gezellig op bezoek en zo. En toen dacht ik, nou weet je, blijf, ja, net zo makkelijk, blijf daar maar even slapen. En toen werd ik dus vanochtend wakker, rond een uur of 4:30. En toen was het overal licht. En het eerste wat ik dacht, kut, ik heb me verslapen. Ik ben te laat voor de show. Ik bedoel, normaal gesproken om 4:30, ja, dan is het echt nog niet licht buiten. Bleek het dus uiteindelijk, jij hebt het vast ongetwijfeld gezien vannacht, zo hard te onweren en te bliksemen dat het gewoon, ja, 12:00 's middags leek of zo. Dus het eerste wat ik dacht, shit, ik heb me verslapen. Maar uiteindelijk kon ik gewoon rustig opstaan, rustig hier naartoe kunnen rijden. Geen bui gehad en dat soort dingen, dus uiteindelijk viel het gelukkig mee. Maar het is toch even raar wakker worden, kan ik je vertellen. Ik hoop dat jij een beetje ongedeerd bent gebleven deze nacht. We gaan in ieder geval lekker bijkomen met de hits van 538. Onderweg voor je. Zo is muziek van Becky G. Ook Avril Lavigne komt eraan. En dit is de favorite deze week van Bruno Mars.

De nieuwste van Becky G en Topic. Hey, wat is het langste dat jij ooit iets bent kwijt geweest? De sleutels, je portemonnee of misschien wel die ene sok die nooit meer uit de was is gekomen. Ik lees dus hier een onderzoek, want blijkbaar zijn we daar met z'n allen best wel veel tijd aan kwijt aan het zoeken naar je spullen. Volgens het onderzoek besteden we gemiddeld zo'n 2 tot 2,5 dag per jaar aan het zoeken naar spullen die we zijn kwijtgeraakt. En als je dat een beetje uitrekent op een mensenleven, dan zou je er ongeveer 160 tot 200 dagen aan kwijt zijn naar het zoeken naar je verloren spullen. En dat staat ongeveer gelijk tot zo'n 5 tot 6,5 maand van je leven. Bizar lang eigenlijk, hè? Nou, uiteindelijk hopelijk vind je het terug. En zo niet, dan moet je gewoon net zo denken zoals Douwe Bob, want die heeft namelijk ook nothing to lose. Snap je? Deze plaat.

0: en Meteor bij 538. Je hoorde niet nodig. En goedemorgen, Kilian van Luijt hier met zometeen het verhaal wat een reuzenschildpad gemeen heeft met Cristiano Ronaldo en LeBron James. En hoe dat zit hoor je zometeen. Ook het zomerse Abbaarzeler en de nieuwste Lost Frequencies komen eraan.
1: Begin de dag met een lach met de 538 ochtendshow. Morgen om 9:15. Even bellen met Peter Heerschop.
2: Nou, als Oranje eerste wordt in de pool, dan spelen ze dinsdag om 3:00 s'nachts. Als Oranje tweede wordt, dan spelen ze maandag om 7:00 s'avonds.
3: Oh, dan moeten we twee doen.
2: Ja, dat is voor ons dus ook beter. Dus we moeten niet te veel scoren tegen Tunesië. Dus het kan zijn dat komende wedstrijd de paai in de spits staat.
1: 538 ochtendshow is er morgenochtend weer bij Radio 538. Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
4: Hikes. Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
1: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.

0: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
4: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Oh, wat een goal!
8: Goal?
9: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat alle Bioderma van zonbescherming tot bodylotion 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
13: Ja, mooie wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
14: Rook?
13: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
14: Nee, rook uit de meterkast.
12: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
13: Zo, koffie?
12: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
15: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
15: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Op zoek naar een cocktailbar voor je tuinfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
18: Goedemorgen, de buien zijn bijna het land uit. Er gaat de zon straks weer heerlijk schijnen met vandaag een temperatuur tot 32 graden. Maar later op de dag wel weer kans op stevige buien. Als je weer update door naar de weg met Flitsmeister, met nog een flitser op de A4 Leiden-Den Haag bij Den Haag, 44.3. En de A16 Breda richting Dordrecht bij Zevenbergshoek, opgepast daarbij 48.1. Exact 19:30 zijn voor de hoofdpunten met Ronald Remmelswaan.
19: Goedemorgen. Overlast en schade door noodweer vannacht. In Brabant waaiden bomen om en er was dakschade door de harde wind. In Veldhoven kwam zelfs de hele kap van een monumentale molen naar beneden, met wieken en al. In Wassenaar was brand in een woning door blikseminslag en ook in Landsmeer. Daar raakte iemand gewond en moest naar het ziekenhuis. En er was ook wateroverlast. In Amsterdam kwamen er bij de brandweer tientallen meldingen binnen. En Oekraïne heeft een olieraffinaderij in Zuid-Rusland beschoten met drones. Er is brand uitgebroken en er vielen een dode en een gewonde. In Kiev vielen door een Russische raketaanval 2 gewonden. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538.
20: Zometeen vanaf 9 uur.

Hey, wat hebben Cristiano Ronaldo, LeBron James en een reuze schildpad met elkaar gemeen? Laat eerlijk zijn, dat klinkt als het begin van een heel slecht raadsel. Maar het antwoord is, ze staan allemaal in dezelfde lijst. En Jonathan is namelijk de oudst levende landschildpad ter wereld. Inmiddels 194 jaar oud. Leeft al sinds 1832 en heeft deze week een bijzondere titel gekregen. Namelijk het Guinness World Records Icon. Dat is een lijst met mensen en dieren die volgens het Guinness World Records boek allemaal bijzondere dingen hebben bereikt. En daar staan dus bijvoorbeeld ook namen in zoals Cristiano Ronaldo en LeBron James. En het bijzondere is eigenlijk dat Ronaldo natuurlijk allemaal records breekt op het voetbalveld. LeBron James op het basketbalveld. Maar Jonathan heeft vooral één ding heel goed gedaan. Namelijk lang blijven leven. En laten we eerlijk zijn, dat is niet slecht.

0: je je Tamagotchi nog wel eten gegeven?
1: 538. 90's tot 1000.
0: Ja, want zometeen naar 9 is het weer tijd om terug te gaan naar de 90's. Met de 538 90's tot 1000. Zij dat je inderdaad best wel verdrietig was als je vergeten was je Tamagotchi eten te geven. Dan was hij natuurlijk namelijk dood. Of de tijd dat je misschien wel uren voor de tv zat te kijken naar goede tijden, slechte tijden of misschien wel Big Brother. Moet dan ook zometeen naar 9 dan gaan we allemaal 90's herinneringen ophalen met de 1000 allerbeste platen ooit gemaakt uit de 90's. En ik zit eventjes stiekem een klein beetje vooruit te kijken wat je zometeen om 9 uur gaat horen. Ik zie onder andere Bryan Adams, Take That voor mij komen. Dus ja, dat belooft een leuke ochtend te worden. Dat zometeen naar 9 het vervolg van de 538 90's tot 1000. Verder is onderweg voor je Olivia Dean. Ook Loreen komt eraan. En eerst Thomas' muziek van Wiz DMC, Bees & Honey. Dit is Show Me Love.

Green en Sam Fender. Je hoorde Rain Me In. En goedemorgen, Kilian van Luijt hier. Ben je een beetje fan van die kansloze kennisfeitjes? Dat zijn zeg maar van die feitjes waar je echt helemaal niks in hebt. Maar heel stiekem is het dan toch wel weer leuk om te weten. Ja, ik kan je vertellen, het kan je toch nog een keer van pas komen. Want ik ga zo meteen weer een nieuwe ronde van Kilian's kansloze kennisquiz met je spelen. Twee stellingen, één van de twee is maar waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Dat zometeen op 538, ook is Roxy Dekker. En de nieuws is een keer wel onderweg voor je. En eerst op 538, Lorraine.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Vanmiddag live om 2:50.
0: Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en...

0: Karwei, maak het mooier.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
7: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
12: Hola, ¿dónde está mi casa?
11: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
12: Paella, paella.
11: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
12: Buenas noches.
11: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
16: Op zoek naar een volkszanger voor je sportclub? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
17: Fans van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
18: Dat gaan we vieren.
17: Zo goedkoop, daar word je fan van.

0: meer dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi.
3: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat, always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
6: 538 Nieuws.
7: 8 uur.
8: Noodweer heeft vannacht voor flink wat overlast gezorgd. In het Utrechtse Snelrewaard ontstond een grote brand nadat de bliksem in een nok van een woning was geslagen. Ook in Amsterdam-Zuid vatte een dak vlam. Ook in Wassenaar, Nunspeet, Boskoop en het Groningse Toornwerd braken branden uit na blikseminslag. Door de storm waaiden in Brabant bomen om en was er schade aan daken. In Veldhoven kwam zelfs de hele kap van een monumentale molen naar beneden, met wieken en al. Het TT in Assen moest gisteravond het programma een paar keer stilleggen. Een optreden van

0: en Ivera werd afgelast. Oekraïne heeft in Zuid-Rusland een olieraffinaderij in brand geschoten met drones. Er zijn volgens Rusland een dode en een gewonde gevallen. Rusland schoot raketten af op Kiev, daardoor vielen 2 gewonden. En in Venezuela is een jongen van 11 3 dagen na de aardbevingen levend teruggevonden onder het puin. De interim-president postte er een video van en noemt het een bron van hoop voor het hele land. Er worden nog 10.000 mensen vermist, meer dan 1.400 zijn doodgevonden. We beginnen de dag met veel zon. Het wordt in het binnenland rond de 30 graden. Aan de kust is het met 25 tot 28 graden iets minder warm. Vanmiddag meer wolken en in het zuidoosten kans op stevige buien. En dat was het nieuws op 538.
1: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister. We hebben nog een flitser op de A4. Leiden-Den Haag bij Leidschendam, 36,7. De A10 dan vanaf de Zeeburger tunnel richting de A10 Noord bij Amsterdam, 4,0. De A16 Dordrecht-Breda in beide richtingen bij Prinsenbeek, 58,5. Dan de A28 Hoogeveen-Assen bij beide nog 160,2. Veilige reis.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
5: Hallo.
6: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
5: Ja hoor.
6: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
5: Tuurlijk.
6: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
5: Ja.
7: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: Zometeen vanaf 9 uur.
9: De 1000 grootste hits uit de 90's.
8: De 538 90's top 1000.
1: Yes, goedemorgen. Lekker wakker worden bij de hit van 538. Onderweg voor je de dancebest van Bieber Rexha. Ook Shakira komt eraan. En dit is eerst Roxy Dekker.

0: Sheeran.
1: Je hoorde samen met Burna Boy bij 538 Die Die. Het WK-anthem natuurlijk van dit jaar. En over het WK gesproken. Ben je er al uit wat je gaat doen? Ga je wekker zetten? Ga je opblijven? Of boeit het je helemaal niks? Ik heb het natuurlijk over de wedstrijd Nederland-Marokko. Maandag op dinsdagnacht om 3:00 s'nachts gaat die gespeeld worden. En ik moet je heel eerlijk bekennen, ik ben groot voetballiefhebber, maar als het Nederland-Australië was geweest of zo, had ik gezegd, weet je, ik kijk 's ochtends wel op het nieuws of we nog een wedstrijd mogen spelen of niet, maar aan Nederland-Marokko kun je niet laten liggen, toch? Wat een wedstrijd gaat dat worden, joh. Ik las zelfs in de buitenlandse media, volgens mij de New York Times of zo, die had geschreven, ja, harten zullen gespleten worden tijdens deze wedstrijd. Dit gaat dé wedstrijd worden van het WK. Ah, dat kun je eigenlijk niet laten liggen, toch? Dus ik ben er inmiddels wel uit. Ik ga gewoon mijn wekker zetten en ik ga lekker om 3:00 's nachts naar die wedstrijd kijken.

0: unstoppable.
1: Jouw hits, jouw 538 met Somje. Je hoorde Dark Before the Dawn.
2: 538 presenteert...
3: Kilian's kansloze kennisquiz.
1: Hey, ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar, de andere is verzonnen. Aan jou de vraag, welke van de twee is nou waar? Je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. Stelling 1 deze ochtend is, zonlicht zorgt ervoor dat je minder hoeft te slapen. En stelling 2 deze ochtend is, katten kunnen verbranden... en moet je eigenlijk insmeren met factor 50. Aan jou dus de vraag, welke van de twee is waar? Je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. Stelling 1 als je denkt dat zonlicht ervoor zorgt dat je minder hoeft te slapen. En stelling 2 als je denkt dat katten kunnen verbranden... en je ze eigenlijk moet insmeren met factor 50. Welke van de twee is waar? Je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. Stelling 1 of stelling 2? Hoor je het antwoord zometeen, ook Ed Sheeran komt eraan. En eerst op 538, de Swedish House Mafia.

0: Welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1? Zonlicht zorgt ervoor dat we minder hoeven te slapen. Of is stelling 2 waar? Katten kunnen verbranden en moet je eigenlijk insmeren met factor 50. Welke van de twee is waar, denk je? Je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. Stelling 1 of stelling 2? Hoor je zo meteen het antwoord. Ook de nieuwste Samuel Welton en TLC komen eraan.
1: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest. Nu 8 bollen voor 1,69. Bij
3: Fomar, voordeelmarkt.
4: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Vanmiddag live om 2:50. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app.
4: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers. Nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Odido. Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
10: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
11: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
12: Een ijskoffie voor mevrouw. Mm.
11: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
13: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
15: ANWB en gaan.
16: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
17: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost. Een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
20: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
21: Zeker. Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar. Met kennis die staat als een huis.
22: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
0: Goedemorgen, we beginnen de dag gelukkig met veel zon in het binnenland. Vandaag rond de 30 graden. Later vanmiddag wel iets meer wolken en in het zuidoosten dan kans op stevige regen. Eerste weerupdate door naar de weg met Flitsmeister. Met een vertraging op de A28 tussen Hoogeveen en Assen. Tussen de brug over het Oranjekanaal en Assen-Zuid, daar 5 minuten. En flitsers op de A2 Eindhoven-Weert bij Budel 184,7. Dan de A16 Breda richting Dordrecht bij Zevenbergse Hoek 48,1. En de A28 Zollemeppel bij Staphorst opgewast daarbij 109,7. 8:45, tijd voor de hoofdpunten met Ronald Remmelswaal.
1: Goedemorgen. Overlast en schade door noodweer vannacht. In Brabant waaiden bomen om en er was dakschade door de harde wind. In Veldhoven kwam zelfs de hele kap van een monumentale molen naar beneden, het weekend en al. In Wassenaar was brand in een woning door blikseminslag en ook in Landsmeer. Daar raakte iemand gewond en moest naar het ziekenhuis. En er was ook wateroverlast. In Amsterdam kwamen er bij de brandweer tientallen meldingen binnen. En Oekraïne heeft een olieraffinaderij in Zuid-Rusland beschoten met drones. Er is brand uitgebroken en er vielen een dode en een gewonde. In Kiev vielen door een Russische raketaanval 2 gewonden. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538.
2: Zometeen vanaf 9 uur.
3: De 1000 grootste hits uit de 90's.
0: Met nu uit de 90's, TLC. 90's.

0: vrijdag met Somber. Je hoorde Homeworker.
1: 538 presenteert...
2: Kilian's kansloze kennisquiz.
0: Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar. Aan jou de vraag, welke is nou waar? Stelling 1 deze ochtend is... zonlicht kan ervoor zorgen dat je minder hoeft te slapen. En stelling 2 is... katten kunnen verbranden en moet je eigenlijk insmeren met factor 50. Lisanne, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: Jij bent net terug van vakantie van Turkije, zei je. En je dacht, weet je, laat ik gelijk maar even naar de vakantie goed beginnen. Je gaat zo meteen naar de sportschool.
3: Ja, klopt. Ik dacht, het is nog weekend en ik moet nog even gaan. En genoeg gegeten, genoeg gedronken. Dus
0: was het een all-inclusive vakantie waarbij je zeg maar echt helemaal niks meer hoeft te doen?
3: Klopt, dat was het inderdaad, ja.
0: Oh, lekker zeg, lekker. En ik wou zeggen, was het lekker warm daar? Maar ik denk dat het hier warmer is dan daar nu, of niet?
3: Ja, dus ik vind het hier echt harder zweten dan daar. Want daar had je nog wel een lekkere zeebries en ook nog wel goede airco. Dus ik moet zeggen, het is hier wel even bijna bijkomen. Maar,
0: dus zelfs met dit weer, Lisanne, zou je nog terug willen naar Turkije?
3: Ja, eigenlijk wel. Maar ik hou ook wel van mijn eigen spullen, mijn eigen bedje. Dus, en ik weet dat het vanaf morgen wel alweer minder wordt. Dus,
0: ja, precies.
3: Is goed te doen.
0: Nou, lekker zeg. En heb jij zelf ook eigenlijk katten?
3: In alle eerlijkheid niet. Ik ben helaas allergisch, maar ik ben wel een grote dierenvriend.
0: Oké, dus het liefst zou je wel een kat willen, maar het kan eigenlijk niet.
3: Nee, dat is het eigenlijk.
0: Vervelend zeg.
3: Ja, maar ja, misschien een naaktkat, dat zou nog wel kunnen. Maar ja,
0: dat mag tegenwoordig niet meer, toch, naaktkatten? Dat is toch verboden per wet?
3: Nee, dat is inderdaad wel zo. Dus dat vind ik wel jammer, helaas. Ja. Maar je weet ook hoe het loopt. En ik weet daarvan dat ik er wel tegen kan.
0: Ja, precies. Nou ja, laten we in ieder geval hopen dat het voor jou dan in ieder geval uiteindelijk weer mag. Ik heb hier in ieder geval twee stellingen voor je. Stelling 1 was, zonlicht zorgt ervoor dat je minder hoeft te slapen. En dus over katten gesproken. Stelling 2, katten kunnen verbranden en moet je eigenlijk insmeren met factor 50. Welke van de twee is waar, denk je, Lisanne?
3: Ik dacht stelling 2.
0: En waarom denk je stelling 2?
3: Ik weet wel dat je katten echt heel goed moet verzorgen. En dat ze ook wel tere huid hebben. Dus ook die kunnen verbranden, dacht ik.
0: Ik hoor nog wel een lichte twijfel in je stem.
3: Ja, maar ik dacht ook al stelling 1. Ik geloof dat niet helemaal. Dat je minder, ik denk, ja, mensen heeft alsnog slaap nodig.
0: Ja, precies. Oké, nou, Lisanne, ik heb goed nieuws voor je. Je hebt het hartstikke goed.
3: Oh, leuk.
0: Het klinkt inderdaad gek, maar katten kunnen inderdaad verbranden door de zon. Vooral katten met een witte of lichte vacht. Daarom wordt geadviseerd om de katten hun oortoppen, neus, oogleden, buik en liezen in te smeren met factor 50 zonnebrand. Maar voordat je zo meteen allemaal zonnebrand gaat pakken, je moet wel kinderzonnebrand gebruiken. Want in volwassen zonnebrand zit zinkoxine, wat ervoor zorgt dat een kat, als hij dat oplicht, dat het giftig, als hij dat oplicht, is dat giftig, zeg maar.
3: Oké, ik zal
0: het
3: doorgeven aan
0: vriendinnen
3: van mij. Die hebben ook katten, dus.
0: Oh, die hebben wel katten?
3: Ja.
0: Nou, kijk eens. Zorg in ieder geval voor dat je zelf ook goed insmeert tijdens deze hete dagen. En ik heb goed nieuws voor je, Lisanne, want het 5-3 badwaken komt jouw kant op.
3: Oh, nou, superleuk.
0: Dank je voor het meespelen en succes zo meteen in de sportschool.
3: Komt goed.
0: Doeg. Het is 5-3 met onderweg voor je nieuwe muziek van Samuel Welton. Ook Mark Emmer komt eraan. En eerst Another 44 Ultra. Dit is Top 10.

van 538. Je hoorde De Leeuw Komt Eraan. Hey, zometeen aan 9 is het weer tijd om je Tamagotchi eten te geven. Om de Gameboy van zolder te halen. Want dan gaan we namelijk een beetje mee terug naar de 90s. Tijdens de 538 90s Top 1000. Oftewel de 1000 allerbeste platen ooit gemaakt uit de jaren 90. En Floris gaat het zometeen met je hebben over misschien wel het bekendste geluid uit de 90s. Ja, hoe dat zit hoor je zometeen. Eerst de bouwers op een 538. Dit is

0: 538 90's top 1000.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: voor 1,99. Altijd laag.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
2: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/The Weeknd.
3: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen. 500 gram voor maar 1,89.
4: Dat gaan we vieren.
3: Zo goedkoop. Daar word je fan van. Dat gaan we vieren. Aldi.
5: Radio 538, official supporter van de KNVB. Wenst Oranje veel succes tijdens het WK voetbal.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
3: Dus nu naar Aldi.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnige prijs.
3: Gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
3: Dus nu naar Aldi.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie.

0: Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
1: Vanaf 29 juni, het meest prestigieuze toernooi van het tennis. Waar elke rally telt en elke fout wordt afgestraft. Wimbledon, live op Eurosport en stream op HBO Max.
2: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi, 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost, autotaalglas.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches are looking like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: 538 Nieuws.
15: 9 uur.
16: Door de storm vannacht rijden de treinen nog niet helemaal lekker. Bij Gouda sloeg de bliksem in en daardoor rijden geen treinen naar Rotterdam en Den Haag. Het duurt nog even, want ze konden pas gaan repareren toen de storm was gaan liggen. Veel andere plekken liggen bomen en takken op het spoor en rijden er minder treinen. Door blikseminslag is op veel plekken brand geweest. In Landsmeer was brand op een zolder, 1 persoon raakte gewond en de buren moesten hun huis uit. In de buurt van Oudewater was een grote brand in een woning met een rieten dak. En in Veldhoven is een monumentale molen vernield. De kap en de wieken liggen op straat. Er is opnieuw een kind levend onder het puin van de aardbeving in Venezuela gehaald. Het is een jongen van 11. De interim-president noemt het op X een teken van hoop. Gisteravond was er opnieuw een aardbeving in hetzelfde gebied van de bevingen woensdag. Er worden nog 10.000 mensen vermist en er zijn ruim 1.400 doden. En Argentinië won vannacht met 3-1 van Jordanië en dat was niet het enige feestje. Messi scoorde zijn 19e doelpunt op een WK en verbeterde zijn eigen record. Het is zijn 6e doelpunt dit WK voor Argentinië. Dat is groepswinnaar geworden. De eerste tegenstander in de knock-outfase is Kaapverdië. We beginnen de dag met veel zon. Het wordt in het binnenland rond de 30 graden. Aan de kust met 25 tot 28 graden iets minder warm. Vanmiddag meer wolken en in het zuidoosten kans op stevige buien. En dat was het nieuws op 538.
17: Even kijken naar het weekendwegdek. 538 verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging op dit moment op de A28. Hogeveen-Assen bij Assen-Zuid. 8 minuten. Sterk als je daarin staat. En controle op snelheid gemeld op de A16. Breda-Dordrecht hectometerpaal 48.1. A28 Hogeveen-Assen 160.2. En de A325 de laatste. Arnhem in de richting Nijmegen op de rem bij 16.9. De 90's top 1000 hervat over meer dan een minuut.
18: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
19: Dat gaan we vieren.
18: Zo goedkoop, daar word je fan van.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi.
3: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
2: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
3: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen.

0: Interpolis. Glashelder.
1: De 1000 grootste hits uit de 90's. De 538 90's Top 1000.
2: Goedemorgen.
3: Floris Molenaar.
2: Een van de meest vervelende geluiden uit de jaren 90. Hoor je zometeen naar Rosella. Everybody's Free, 799.

Brian Adams, Have You Ever Really Loved a Woman? 798 in de 90s, top 1000 bij 538. Goedemorgen, Floris hier. Weet jij wat dit geluid betekende in de jaren 90? Ja. Het antwoord hoor je over 7 minuten na Mariah Carey. Vision of Love op 797.

0: Robin Raz en Leila K. Got to get 796. Ken je dit geluid? Oh.
1: 538.
0: Ja, het is een van de kenmerkende geluiden uit de jaren 90. Misschien herken je het wel, het geluid van de pieper.
2: Ja.
0: Mijn vader die had ook zo'n ding vroeger. Die werkte in het ziekenhuis en die had dan zo'n pieper bij zich. En dan kon die dus opgepiept worden als mensen hem nodig hadden. Dat is een beetje de tijd voor de mobiele telefoon. Dan ging dat ding ging gewoon af dus.
2: Ja.
0: En dan was het eigenlijk het teken dat iemand, ja, dat iemand hem nodig had. Het is, je had nog niet direct contact, maar het was meer van... Oh, iemand wil contact met me. Ja, dit werd dus door iedereen gebruikt vroeger schijnbaar. Ik kreeg ook al een paar berichtjes in de app van 538. Petey had bijvoorbeeld zo'n ding. Simon had zo'n ding. Het werd veel gebruikt. Je kreeg er dus gewoon een piepsignaal. Dan wist je dat je zo snel mogelijk naar een telefooncel moest gaan... om even naar huis te bellen. Waar ze dan waar ze je konden vertellen wat er aan de hand was. Grappig, ja, het zou wel een goede manier zijn om van je telefoonverslaving af te komen tegenwoordig. He, dat bij elk bericht dat je krijgt op je telefoon dat dan dit geluid afgaat. Ja, dan gooi je dat ding na een halve dag in het grofvel natuurlijk. Wie in de jaren 90 ook zorgde voor piepgeluid zijn de gasten van Take That.
1: 538.
0: Maar dan piep in je oren door.

0: en brandweer die moesten uitrukken voor een achtervolging. Allemaal live tv-updates met het nieuws. Wat gebeurde hier allemaal in Nederland? Ja, het is allemaal in Nederland gebeurd. Het heeft niks te maken met een ontsnapte crimineel. Wat hier wel aan de hand was, hoor je zo.
1: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram €1. En Glorix toiletblok en gel ook €1. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
6: Dat gaan we vieren.
5: Zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Dat gaan we vieren.
5: Aldi.
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Dat gaan we vieren.
5: Dus nu naar Aldi.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een tweejarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
13: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
14: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
15: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
16: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
17: Brussel Zuid.
16: Hé, nu al?
15: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
18: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket. Pak je tas en zeg
19: doei doei
18: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
20: Binnen 1 minuut meer. 538 90 top 1000.
21: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
22: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg er een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
23: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
24: Floris
20: Thomas Molenaar.
0: En Solid Harmony. 703.

0: Als 101. 792. Wat is nou het meest rare dier dat je ooit hebt gezien?
1: 538.
0: Ja, stel je voor, je zit in de auto en je ziet ineens langs de weg iets lopen dat je denkt... Hey, wat is dit nou? Ik heb een keer midden in de nacht reed op de A27. En toen zag ik een das lopen langs de weg. Een das. Ja, die leven in Nederland, daar heb je wel eens wat over gehoord misschien in het nieuws. Maar je ziet ze verder nooit. Dus soms liep ineens midden in de nacht liep er een das langs de weg. Een grappig gezicht. Nou ja, in de jaren 90 leek Nederland een beetje op een savanne in Afrika. Toen op een dag een struisvogel ontsnapte. Hij had je dus gewoon een struisvogel kunnen zien lopen door Nederland. Nou, hoe ging dat in die tijd in de jaren 90? Hele kleine dingen werden heel groot gemaakt. Dus politie, brandweer, dierenambulance uitgerukt. En, ja, dit is misschien wel het mooiste... van die live tv-updates. Waar is het beest nu? Waar kunnen we hem vinden? Echt alsof O.J. Simpson op de vlucht was. Fantastisch, en dat voor een ontsnapte struisvogel. Het beestje werd uiteindelijk netjes gevangen. Was zich overigens ook van geen kwaad bewust, hè? Nee, die stak zijn kop in het zand. Maar ja, goed, dat krijg je dan natuurlijk met struisvogel. Nou. 90 Top 1000 bij 538. Bob Marley zometeen naar Mike and the Mechanics. Over My Shoulder. In de lijst op 791.

Best of Bob Marley, Iron Lion Zion, Radio 538, de 90's top 1000, 790 in de lijst. Def Dames Dope, zometeen naar deze Queen, Tina Turner. I Don't Wanna Lose You, 789.

0: Zondagochtend, Floris hier. Goedemorgen. Even een klein beetje je 90's geheugen opfrissen. Weet jij waar dit geluid voor staat? Ja, iconisch geluid uit de jaren 90. Wat dit geluid betekende, hoor je zo. En ook dit.
1: Zometeen deze 90's hits op.

0: 538 90's top 1000.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
7: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
9: Eén ijskoffie voor mevrouw.
8: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
7: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
11: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
10: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
12: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
15: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
16: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland talvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
17: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet... voor.

0: olie-extract en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
3: Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Vanmiddag live om 2:50. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app.
4: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens. Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
5: 538 Nieuws. 10 uur.
6: Door het hele land hebben de treinen last van stormschade. Bij Gouda sloeg de bliksem in en daardoor rijden er geen treinen naar Rotterdam en Den Haag. Ook rijden er geen treinen tussen Breda en Tilburg en tussen Utrecht en Amersfoort. Door bomen en takken op het spoor en een kapotte bovenleiding. Op veel andere plekken rijden minder treinen. In de buurt van Antwerpen is vannacht de bliksem ingeslagen in een kampeerboerderij waar 24 kinderen logeerden. De schuur waar ze lagen te slapen vloog in brand. Alle kinderen zijn geëvacueerd. Twee moesten naar het ziekenhuis. Door het noodweer is in Veldhoven vannacht een oude molen zwaar beschadigd, maar de eigenaar is van plan hem te gaan restaureren. Ik ben heel blij dat er niemand gewond is geraakt, zegt hij. De kap van de molen woei los en klapte met wieken en al op de grond. De molen is al ruim 100 jaar familiebezit. En volgens Bahrein is er een woongebouw geraakt bij aanvallen van Iran op Amerikaanse doelen. Het zouden geen doden zijn. Ook Kuwait werd aangevallen. Het is de tweede dag op rij dat er weer wordt geschoten door de VS en Iran na het staakt het vuren. Het begon met een Iraanse aanval op een tanker in de straat van Hormuz. Het warmt weer snel op met veel zon. Het wordt vanmiddag zo'n 30 graden in het binnenland en 25 tot 28 aan de kust. In de loop van de middag meer wolken met in het zuidoosten kans op stevige buien. En dat was het nieuws op 538.
7: Even kijken naar het weekend wegdek 538 verkeer door Flitsmeister. Eén vertraging momenteel op de A28 Hogeveen-Assen bij Assen-Zuid. 5 minuutjes, sterk als je daarin staat. En ook één controle op snelheid, gemeld op de A16 Breda-Dordrecht op de rem bij hectometerpaal 48.1.
8: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
9: Toyota Mania duurt nog 3 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Op zoek naar een foodtruck voor je evenement? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
9: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Laat die wasmachine maar draaien hoor! Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...

0: Joris Molenaar.
1: Een iconisch geluid uit de jaren 90 hoor je over 6 minuten aan de Lighthouse Family. Dit is High.
0: 787.

B-52's, The Flintstones 786. Ken je dit geluid nog? Ja. 538. Een iconisch geluid kwam op in de jaren 90. Werd door heel veel mensen gebruikt. Bijvoorbeeld ook bij mij thuis. Internet in de kinderschoenen. Het dial-up internet. Ja, mocht het je helemaal niks zeggen. Het werkte eigenlijk zo. Je maakte verbinding met je internetprovider via je telefoon. Dus ja, je had verbinding via de telefoon. En er kon dan dus ook, als je internet had, als je zat te internet, dan kon er niet gebeld worden. Want dan viel de verbinding weg. Dat was mee in het internet in de kinderschoenen dus. Ja, ik heb mijn broer nog een keer ongelooflijk boos gekregen vroeger. Die zat al lekker te internet. Die was er helemaal gek van alles met computers. En dan ging kleine Floris ging eventjes met oma bellen. Oh, wat boos was die, jongen. Ja. In de jaren 90 was dit iconische geluid de deur naar de wondere wereld van het internet.

gelukkig waren er in de jaren 90 ook nog geluiden die dan wel leuk zijn om naar te luisteren. De 90s top 1000 bij 538 met Celine Dion zometeen. Na Two Brothers on the Fourth Floor. I Can't Help Myself in de lijst op 785.

jij dat ook? Ik krijg toch altijd een beetje een fysieke reactie als deze mevrouw begint te zingen. Een kippenvel, warm gevoel van binnen. Celine Dion, Because You Love Me, 784 in de 90s top 1000 bij 538. Goedemorgen, ik ben Floris. Mark Anthony hoor je zo meteen naar deze dikke 90s classic van Genesis. No Son of Mine in de lijst op 783. Well,

0: Mark Anthony, I Need To Know, 782.
1: De 538.
0: Goedemorgen, Floris hier. Fijn dat je mee aftelt op weg naar de nummer 1 90's hit van dit moment. Hoor je aankomende vrijdag hier op 538. De 90's superster van Nederlandse bodem die je zo meteen hoort, zou je heden ten dage 2026 kunnen kennen van, ja, dit.
2: Een hele goede avond. Ja, dat het nog altijd niet goed gaat met de afhandeling van de schade door de aardbevingen in Groningen, dat is geen geheim.
0: Ja, wie dit is, je hoort het zo.
3: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
4: Sorry, het is WK.
5: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
6: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
8: Dat gaan we vieren.
7: Zo goedkoop, daar word je fan van.
9: Dat gaan we vieren.
7: Aldi.
10: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
8: Dat gaan we vieren.
7: Dus nu naar Aldi.
11: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
12: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
11: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
15: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
16: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
17: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
16: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
18: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
19: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor €10. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
21: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen vandaag nog je kans met de Brabantia droogrek Hang On voor maar €49,99. Karwei, maak het mooier.
22: De prijs van

0: 1,99. Altijd laag.
1: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
2: Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Vanmiddag live om 2:50. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app.
3: Floris Molenaar, Christine W. in de lijst.

0: jij dat ze kon zingen?
1: De 538.
0: Ja, misschien heb jij dat ook hoor, net als ik. Ja, ik ben een jongen uit 1995. Dus ja, toen de 90's voorbij waren, was ik 5. Mark Rutte zou zeggen, die jaren 90, ik heb er niet heel veel actieve herinneringen aan. Maar dan is het dus nog leuker dat je ineens dingen ontdekt die je nog niet wist uit die jaren 90. Dat had ik dus ook bij Marleen, die je net hoorde. Ja, misschien heb je wel veel actieve herinneringen aan de jaren 90. Dan ken je haar misschien wel gewoon van het nummer dat je net hoorde. Waarmee ze 8e werd op het Songfestival, het Eurovisie Songfestival in 1999. Maar ik ken haar vooral van Hart van Nederland.
2: Een hele goede avond. Ja, dat het nog altijd niet goed gaat met de afhandeling van de schade door de aardbevingen in Groningen, dat is geen geheim.
0: Ja, in de jaren 90 was ze vooral in het hart van Europa op het Songfestival. Tegenwoordig is ze dus vooral in het hart van Nederland. Multitalent Marleen. One Good Reason op 780.
1: De 538.
0: Met Sweetbox. Everything is gonna be alright. In de lijst op 779.

0: de Stereo MC's. Connected op 775.
1: De 538.
0: Goedemorgen, zondagochtend. Floris hier. De mannen van Boyzone hoor je zo meteen. Wereldberoemd in de jaren 90. En als je beroemd bent, krijg je nog wel eens wat opgestuurd van je fans. Het gekste dat zij ooit hebben gekregen van een fan. Hoor je zo en ook dit.
1: Zometeen deze 90s hits op

0: 538 90's Top 1000.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Je hebt sale, je hebt super sale.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week

0: Lidl.nl. Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
2: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium. Ja.

0: maar 1,99. Altijd laag.
1: Sale bij Otrium. Tot 80% korting op And Other Stories, Scotch & Soda en meer.
2: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
3: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis, kijk op WeCycleforbedrijven.nl.
4: Daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
6: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
7: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Alsjeblieft, hier is jouw uitnodiging om dit weekend de zomer te vieren. Bij de Amsterdamse Zomer. Live in het Olympisch Stadion. Met onder andere Samuel Welten, Yves Berendsen, Mart Hoogkamer en Chris Cross Amsterdam. Luister komende week vanaf 6 uur naar de 538 Ochtendshow. En win toegang voor 2. Alle info op 538.nl.
11: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
12: Dat gaan we vieren.
11: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we vieren. Aldi.
13: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
12: Dat gaan we vieren.
11: Dus nu naar Aldi.
10: 538 Nieuws.
14: 11 uur.
15: De brandweer is op allerlei plekken nog aan het nablussen na blikseminslagen. Onder andere in de provincie Groningen. Daar waren 2 grote branden en allerlei kleinere. De brandweer heeft de situatie behandeld op de manier van een oudejaarsnacht en zegt het was extreem. Het enorme containerschip Galapagos is door de straat van Hormuz gevaren. De rederij noemt het een belangrijke mijlpaal, maar waarschuwt voor te veel optimisme. Afgelopen nacht deden Amerika en Iran weer aanvallen over en weer. En vrijdag werd een tanker beschoten in de zeestraat. Een Russische oud-soldaat is gearresteerd na een kritisch filmpje. Hij eist erin een gesprek met president Poetin en zegt dat hij moet weten hoe het er echt aan toe gaat aan het front. Soldaten worden uitgebuit en gemarteld door hun leidinggevende, zegt hij. Het filmpje ging viraal en afgelopen nacht is hij opgepakt. Het zal je gebeuren, 2 wereldsterren op je bruiloft. Zo overkwam een bruidspaar in Chicago. De broer van de bruid had Martin Garrix en Ed Sheeran een berichtje gestuurd via Instagram. En ze kwamen als grote verrassing. Op een video is te zien hoe de gasten helemaal uit hun dak gaan. De twee hadden in de buurt opgetreden.

0: steden. Het warmt weer snel op met veel zon. Het wordt vanmiddag zo'n 30 graden in het binnenland en 25 tot 28 aan de kust. In de loop van de middag meer wolken met in het zuidoosten kans op stevige buien. En dat was het nieuws op 538.
1: Even kijken naar de weg 538 verkeer door Flitsmeister. Twee vertragingen momenteel. Eerst op de A12 richting de Duitse grens door de controles 11 minuten. En de A50 de laatste. Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo 10. Sterk als je daarin staat. Controle op snelheid gemeld op de A1 Eemnes-Amersfoort. Hectometerpaal 37.1. A12 Arnhem richting de Duitse grens 148.7. En de laatste de A27 Utrecht-Hilversum op de rem bij 90.5.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
3: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook. Uit de meterkast.
1: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor

0: Marcus Molenaar.
1: Welk harig cadeau kregen de mannen van Boyzone van een fan? Je hoort het over 7 minuten na deze hit van Duke.
0: 538 90's top 1000 Radio 538 774.

0: Wat is nou het raarste dat jij ooit op de post hebt gekregen?
1: 538. Het is zo'n duizend.
0: Moet je zeggen, ik krijg niet heel veel post meer. Ja, tegenwoordig, anno 2026, het gaat natuurlijk voor het grootste deel via de e-mail. Ja, zo werkt dat tegenwoordig. Ik krijg alleen nog van die blauwe enveloppen. Nou, die kan ik missen als kiespijn, hoor. Vreselijk herkenbaar. Ja, hè? Als je wereldberoemd bent, nou, jij en ik kunnen ons daar waarschijnlijk niks bij voorstellen, maar dan krijg je nog wel eens wat opgestuurd van je fans. Echt van je officiële fanmail. Nou, dat kan een heel lief kaartje zijn, hè, waarop staat hoe goed je bent, hoe leuk je eruit ziet. Dat lijkt me wel leuk om te krijgen, wat mij betreft. Maar sommige fans kunnen heel ver gaan om aandacht te krijgen van hun grote idool. Bijvoorbeeld fans van de gasten van Boyzone die je net hoorde. Die kregen ooit schaamhaar van een fan.
2: Weirdest thing we've ever been sent by fans. I mean, I remember one time getting pubic hair.
0: Ja, pubic hair. Dat is een cadeautje uit de schaamzone, zeg maar. Ja, ja. De roemruchte jaren 90. Boyzone en Words hoorde je op 773. Het is de 90's top 1000 bij Radio 538 met Gary Moore en Albert King nu. En

0: Madonna and the Power of Goodbye. 769.
1: De 538. 90's tot 1000.
0: Morning, morning. Floris hier. Groot nieuws uit de jaren 90. De lente van 1993 in Groningen. Ik weet het nog heel goed. Ik was min 2. Het verkeer lag urenlang stil op de A28. Politie moest erbij komen. Het werd allemaal veroorzaakt door iets van 30 centimeter. Wat hier aan de hand was, hoor je zo.
1: Binnen 1 minuut meer. 538 90's top 1000.
2: Fans van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen. 500 gram voor maar 1,89.
3: Dat gaan we vieren.
2: Zo goedkoop. Daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
5: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/The Weeknd.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. Gekruid. 450 gram maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop. Daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi.
6: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
8: Odido.
6: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Oranje fans opgelet, KPN.

0: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
2: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
3: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
4: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
5: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen vandaag nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
8: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

Arendse, Mart Hoogkamer en Chris Cross Amsterdam. Luister komende week vanaf 6 uur naar de 538 Ochtendshow. En win toegang voor twee. Alle info op 538.nl. Floris Molenaar en U2, Mysterious Ways. 700

Naughty by Nature. Hip Hop Hooray 767. Wat een bijzonder nieuws. 538. Mocht je de jaren 90 actief hebben meegemaakt, dan ben je hier misschien wel bekend mee. Dit was de tijd voor social media, hè, waar de meeste stormen in een glazen water tegenwoordig worden behandeld en uitgevochten. Dat gebeurt allemaal op social media. Dat weet je, dat belangrijke, maar ook zeker ook het onbelangrijke nieuws. In de jaren 90 waren er alleen nog kranten en een paar tv-zenders. Ik ben er toch even ingedoken. Wat er nou allemaal in die kranten stond in de jaren 90. Het valt me wel op dat in de 90's werd soms echt groot nieuws gemaakt van iets wat eigenlijk heel onbenullig is. Tekenend voorbeeld hiervan, de lente van 1993. Ja, ik was -2. Dagblad van het Noorden met een bloedserieus bericht. Het verkeer werd urenlang stilgelegd op de A28, politie erbij. Maar de grote oorzaak van het hele gebeuren was een eend. Een eend die de weg overstak. Oh, ja, zouden we nu zeggen, ja. Is dat nou zo belangrijk? Ja, dat was in de jaren 90 wel anders. Maar toch wel bizar, hè? Groot nieuws omdat hij het verkeer ophield. En dat allemaal in zijn eentje, zeg maar. 90's Top 1000 bij 538. CeCe Peniston is hier. We Gotta Love Thing 766.

0: is Don't Look Back in Anger, 763.
1: De 538. 90's tot
0: 1000. En Martijn en Julia zometeen met het vervolg van de lijst. En Martijn en Julia hebben elke zaterdag en zondag de vraag: omschrijf wat je aan het doen bent in 3 cryptische woorden. Stuur dat via de app van 538. Gaan Martijn en Julia zometeen proberen te raden wat dat is wat je aan het doen bent. Ook dit zometeen in de lijst.
1: Zometeen deze 90's hits op 538.

0: 538 90 Top 1000. Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Vanmiddag live om 2:50. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, deze broden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
6: Hallo, hier Stan weer van plintenfabriek.nl. Ben jij bezig met verbouwen? Zet de puntjes op de i met sierlijsten, vensterbanken, deurlijsten en natuurlijk plinten. Ga naar plintenfabriek.nl.
7: Plintenfabriek.nl.
0: Radio 538, official supporter van de KNVB, wenst Oranje veel succes tijdens het WK voetbal.
6: Voor elke stijl de juiste afwerking.
7: Plintenfabriek.nl.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Plintenfabriek.nl.
0: Radio 538, official supporter van de KNVB, wenst Oranje veel succes tijdens het WK voetbal.
6: Voor elke stijl de juiste afwerking.
7: Plintenfabriek.nl.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel

de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratis laden. De prijs

0: 90. Altijd laag. Van Albert Heijn. 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
4: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
5: Dat gaan we vieren.
4: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we vieren. Aldi.
6: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink, per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Dat gaan we vieren.
4: Dus nu naar Aldi.
7: 538 Nieuws.
8: 12 uur.
9: Diverse Olympische sporters zoals Jens van het Woud roepen op sociale media op uit te kijken naar shorttracker Sven Roes van Team NL. Graag delen staat erbij. Sven is gistermiddag voor het laatst gezien bij een tankstation in Muiden. Kort daarna was voor het laatst contact met hem. Sven Roes deed 4 jaar geleden mee aan de Olympische Spelen. Boerenactiegroepen hebben geen goed woord over voor de nieuwe stikstofplannen van landbouwminister Van Essen. Ze vinden ze onuitvoerbaar en voorspellen dat veel veehouders zullen stoppen. Ze roepen de Tweede Kamer op om het hele pakket meteen naar de prullenbak te verwijzen. In Middelburg is een automobilist vannacht tegen een pand aangereden. Lag iemand gewond op de grond en volgens omstanders zouden er meer gewonden zijn. Die gingen er vandoor, net als de bestuurder. De politie denkt aan opzet. Even daarvoor was er een vechtpartij in de buurt. En na het gelijkspel op het WK voetbal tussen Oostenrijk en Algerije wordt er volop gespeculeerd dat ze het op een akkoordje hebben gegooid. Maar dat is niet waar, zegt de bondscoach van Oostenrijk. Hij wijst op de slotfase, waarin het eerst 3-2 en toen 3-3 werd. Door het gelijkspel gaan beide landen naar de volgende ronde. Vanmiddag droog en vrij zonnig. Het wordt 27 graden in het westen tot 32 langs de oostgrens. Aan het eind van de middag stroomt vanuit het westen koelere lucht het land binnen. En morgen is het dan 22 tot 28 graden. En dat was het nieuws op 538.
10: Dan de verkeersinformatie op 538 van Flitsmeister. Vertraging nu op de A1 Hengelo richting Osnabrück voor de grens 6 minuten. De A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Ouddijk en de Duitse grens 16 minuten. En de A76 Geleende richting Keulen tussen Simpelveld en daar is die weer de Duitse grens. Nu een vertraging daar van 1 minuut of 5.
11: Controles dan eentje op de A1 Eemnes richting Amersfoort bij Hoogland 37.1. De A4 Den Haag richting Leiden bij Leidschendam 41.2. De A27 Utrecht richting Hilversum bij Hollandse Rading opgepast bij 90.5. De A28 Amersfoort richting Zwolle bij Nunspeet 64.1. En tot slot de A270 Helmond richting Eindhoven bij Helmond op de rem bij 8.5.
12: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
13: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
14: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
15: Vandaag eert Domino's die verrekte

0: let's go.
1: Met zometeen muziek van Close to You, Han van Eyck. Maar eerst Buzzy Buzz en You Don't Stop. 5, 3, 8.
2: 90's tot 1000. Radio 538. 762.

0: Busy Buzz. You don't stop in de 90s top 1000 op 538.
1: Martijn en Julia.
2: 538.
0: Zo, goedemiddag, zondagmiddag. Hoe hang je? Hoe lig je? Hoe sta je erbij? Kortom, hoe ziet jouw bubbeltje eruit? Daar zijn Julia en ik altijd heel benieuwd naar. Omschrijf even in 3 cryptische woorden in de app van 538... hoe jouw dag eruit ziet. En dan gaan wij proberen te raden wat je bezighoudt op dit moment.
3: Leuk, eng, duur. Dat houdt mij bezig, denk ik. Dat zouden mijn 3 woorden zijn.
0: Leuk, eng, duur.
3: Ja.
0: Heeft dat te maken met het noodweer van gisteren?
3: Ja, absoluut. Ik had gisteren het concert van Leeuw Kleine in het Olympisch Stadion.
0: Oh ja.
3: Was echt heel erg leuk. Alleen op een gegeven moment stonden we helemaal zo te dansen op drank en drugs. En echt op 1 seconde werd gewoon dan meteen een melding gemaakt van... joh, jullie worden verzocht het Olympisch Stadion te verlaten, te evacueren. Kwam er onweer, regen, paniek, mensen gillen, duwen, trekken, schreeuwen. Ja, het was echt wel een beetje grimmig, zeg maar. En ja, die onweer, die sloeg ook... Het is vet gevaarlijk in zo'n open veld.
0: Zeker.
3: Weet je wel. Dus je moet daar gewoon zo snel mogelijk wegwezen. Nou, uiteindelijk kwamen we thuis. En toen begon het enorm te hagelen. Misschien bij jou ook wel. Maar echt hagels zo groot als tennisballen, zeg maar. Ik heb er een foto van gemaakt. Het is letterlijk zo groot als mijn hand.
0: Echt?
3: Ik kwam er naar beneden. Dus jij mag raden hoe mijn auto eraan toe is.
0: Ik denk als een soort poffertjespan.
3: Ja, ja, letterlijk.
0: Ja.
3: Er zitten allemaal deuken in. En jij mag 3 keer raden wie er 2 weken geleden van All Risk verzekerd naar WA verzekerd is. Dus dat zit niet in mijn pakket. Dus dat wordt lappen.
0: Ja, dus hadden ook 3 woorden kunnen zijn. Dat wordt lappen.
3: Absoluut.
0: Jouw 3 woorden. Stuur ze even met de app van 538 deze kant op. Spreek ze ook even in. Dat is leuk, want dan kunnen we je laten horen. En dan gaan Jules en ik gewoon raden wat je bezighoudt op dit moment. En thuis kun je ook mee raden, want er komen soms hele rare woorden binnen. Dat is leuk. Dus jouw 3 cryptische woorden in de app van 538. Spreek ze even in. Gaan wij jouw bubbeltje proberen door te prikken. Zometeen Nice Device. En nu Close to You, Somebody op 538.

0: like this anymore.
1: Je Discman draait op volle toeren.
2: Dit is de 538 90's Top 1000.
1: 759.

0: Weet jij, Julia, van welk tv-programma dit het liedje was?
1: Ja, maar ik ga me echt niet voor het blok zetten, want ik kom uit 1998.
0: Staat hier, hè? Achter me.
1: Big Brother!
0: Ja!
2: 538.
3: Martijn en Julia.
0: Hey, welkom, wij zijn Martijn en Julia, je bent bij 538 en Jules en ik zijn benieuwd wat jou bezighoudt op dit moment. En dan kun je dan gewoon vertellen, dat kan altijd, maar het is leuker als wij gaan raden wat je aan het doen bent. En dat proberen we dan te doen door middel van 3 cryptische woorden die je dan deze kant op stuurt met de app van 538. En dan gaan we kijken of wij kunnen bedenken wat je op dit moment aan het doen bent. En er komen altijd hele leuke dingen binnen, originele dingen ook. En Maaike spant de kroon, want die stuurde geen 3 woorden, maar 3 emojis.
1: Leuk!
0: Ja, leuk!
1: Kunnen we ook een keer doen. Je stuurde een douche dingetje. En een radiootje is het volgens mij en een winkelkarretje.
0: Ja, als ik het heel erg sec aanvlieg, denk ik, nou, die staat te douchen met 538 aan om energie te tanken voor een rondje boodschap.
1: Ja, dat klinkt gewoon als de perfecte zondag, toch, Maaike?
4: Ja, nou precies.
1: Nou, je was er nog net niet onder gestapt.
4: Ik kom er net onderuit.
0: Oh, je galmt wel lekker alsof je inderdaad in een badkamer staat, ja.
4: Ja, nou, is het heel erg?
0: Nee, helemaal niet. Nee. Dat draagt gewoon bij aan het hele verhaal. Maar jij gaat dus zometeen een rondje boodschappenjacht doen.
4: Ja, we doen maar weer een poging. Maar we hebben van het weekend een mega leuk festival gehad. Daar hoor je misschien naar mijn stem.
1: Ja, ik dacht al.
0: Hoor je helemaal niet.
4: Nee, hoor je helemaal niet.
1: Je klinkt geleefd. Nee. En daar hou ik van.
4: Het heet Lulboompop. Kunnen zij ook niks van doen. Superleuk dorpje en mega. Moet je volgend jaar bij zijn.
0: Oké, nou, zet ons op de gastenlijst dan.
4: Ik ga me weg doen.
1: Maar was je dan niet zo slim om... Want ik heb altijd, als ik naar een festival toe ga... en ik weet dat ik zeg maar een kater ga hebben... dan ga ik altijd de boodschappen daarvoor doen... zodat ik gewoon lekker chippies, knakworsten, alles, soep in huis heb... zodat ik dat niet brak hoef te doen.
4: Oh ja, nee, ja, brakken valt gelukkig mee. Maar dat zullen toch boodschappen gedaan moeten worden. Ja. Dat zullen we ook eten.
0: Hey, Maaike, heel veel sterkte.
4: En, dat komt helemaal goed,
0: misschien moet je nog even terug naar het festivalterrein om links voor te kijken of je stembanden misschien daar nog in het gras liggen.
4: Oh ja, nou, ik ga denk ik op de dijk even zoeken of ik daar nog
0: ligt. Maaike Strijder, fijne zondagmiddag.
1: Leuk dat je luistert.
4: Hey, jullie
0: ook.
1: Hoi.
0: Ja, die was er flink aan. Zo
1: ja, lekker man.
0: Ja, mooi man. Even kijken, we hebben een appje gekregen van Stef.
5: Goedemiddag, 538. Nou ja, 3 cryptische woorden van mij. Fantastisch weekend verkut.
0: Oh. Dat escaleert even uit de klauwen. Fantastisch weekend, verkut.
1: Ja, die had gewoon allemaal leuke dingen op de planning. En dat is misgegaan door het weer. Een beetje net zoals dat ik net vertelde.
0: Ja, dat denk ik eigenlijk ook. Stef, goeiedag.
6: Goedemiddag.
0: Jij had allemaal mooie plannen en toen begon het te stormen.
6: Nou, de storm is nog niet het grootste van mijn problemen eigenlijk.
1: Okay. Nou, vertel, loop eens leeg.
6: Nee, ja, lang verhaal kort. Daar stonden ze natuurlijk af te wachten. Daar zouden wij heel het weekend naartoe gaan met een heel groep van 30 man. Nou ja, uit Duitsland, uit heel Europa, noem maar op. En dan zouden we vandaag in gaan halen. Maar ja, een kleine gedeelte van de groep zou langskomen. Maar ja, er is er eentje ziek. Eentje staat met een trein te kutten. Want ja, de storm is van achterover ingetrokken. Het is één jankweekend, echt.
0: Het is één jankweekend, hoor ik aan jouw stem inderdaad, ja.
1: En jij wil gewoon feesten?
6: Ja, eigenlijk wel. Het liefst hadden we dat het weekend gedaan, maar ja.
0: Ja.
1: Maar kan je niet gewoon lekker, ik weet niet of je een achtertuin hebt, maar gewoon lekker een stoel buiten zetten, een poppenpilsje opentrekken en gewoon in je eentje een leuke dag gaan hebben?
6: Nou, dat heb ik ook al gedaan, al 2 dagen. Maar op een gegeven moment
1: word ook
6: al
1: triest,
6: best wel een beetje precies van, zeg maar.
0: Stef, we denken aan je. Hou vol, jongen. Dankjewel voor je appje. Hoi.

0: tussen de 90's top 1000 die je luistert op Radio 538. Dit was nummer 757. As What en Next to You was dit.
1: En zo meteen tellen we door met de Spice Girls. Ook Moby komt eraan. Ja, en we blikken zo vast even voorzichtig vooruit naar maandag. Of nou ja, officieel dinsdag. Nederland-Marokko.
2: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals Ben & Jerry's of Magnum, diverse bekers, 1 plus 1 gratis. En alle Santa Maria, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
3: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Sale bij Otrium. Tot 80% korting op And Other Stories, Scotch & Soda en meer.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
9: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
10: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
9: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
11: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost. Een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
12: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
13: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/The Weeknd.
14: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen. 500 gram voor maar €1,89.
15: Dat gaan we vieren.
14: Zo goedkoop. Daar word je fan van.
16: Dat gaan we vieren.
14: Aldi.
17: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
18: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
17: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
14: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
15: Dat gaan we vieren.
14: Dus nu naar Aldi.
19: Bij Eurojackpot maak je...

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Weekenddeal bij Karwei. Alleen vandaag nog vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Martijn en Julia. Zometeen de Spice Girls en Moby, maar eerst Primal Scream. Rocks. Radio
4: 756.

0: fun fact. Je hoorde de Spice Girls trouwens met To Become One, nummer 755 in de 90s top 1000. Maar fun fact, vandaag op de kop af, 30 jaar geleden, kwam Wannabe uit. En dan kijk ik naar jou, Julia van Rijn, dan ben ik denk ik bij mezelf. Die plaat is ouder dan jij. Ja,
1: dat is erg, hè? Dat besef.
0: Wat moet jij toch een apart weekend hebben als je dit toch allemaal zo hoort?
1: Ja.
0: Jij komt uit 1998, was
1: ja.
0: het?
1: Ja, ik heb echt een leuke tijd gemist als ik het zo moet horen.
0: Dat denk ik ook, ja. 538. 90's top 1000. Ook Moby staat in de 90's top 1000. En Moby zat vroeger een tijd lang helemaal in de put. Het eerste album wat hij uitbracht, dat kwam niet van de grond. Hij probeerde van alles, maar niks lukte. Tot hij de rechten van al die platen op dat album aan een mediabedrijf gekocht. Wat het dan weer ging gebruiken voor allerlei reclames. En toen mensen die reclames hoorden en die nummers checkten, dachten ze van, hè? Wie is dat? Nou, dat is Moby. Dus ja, zonder reclames geen Moby. En zonder Moby geen 538 90's top 1000. Feeling So Real van Moby is terechtgekomen op nummer 754.

0: to Men. Four Seasons of Loneliness, 753 in de 90s top 1000.
1: Hey, weet je al wat je gaat doen?
2: Maandag 538. Martijn en Julia.
1: 3 uur 's nachts, Nederland, Marokko.
0: Ja, jij zegt maandag, maar voor mijn gevoel is dat dus dinsdag.
1: Nee. Het is officieel dinsdag, maar ik vind het in deze situatie heel veel logischer klinken om te zeggen maandagnacht. Want het is dus...
0: Wat in feite dinsdagochtend. Nou goed, maakt het niet uit.
1: Boeien. Waar gaan we kijken?
0: Dat is belangrijker.
1: Dat is heel belangrijk, want zeg maar, ik had ook een video gemaakt op TikTok. En dat leeft, zie ik, want dat ging helemaal viraal. Maar ik vroeg me af, zeg maar, gaan mensen dus eerst slapen? Bijvoorbeeld, je gaat om 9 uur naar bed, dan zet je je wekker om 2:30 om die wedstrijd te kijken. Weet je, gewoon spring je de douche onder, doe je een oranje shirt aan, gaan we naar de kroeg toe? Of gaan we hem doorpakken? Gaan we al om 10 uur 's avonds in de kroeg zitten en wordt het vanzelf een keer een uurtje of 3? Maar ja, ik vind dus dat de kans dat Nederland wint er dik in zit. Dus als we winnen, dat is... We zijn om 5 uur klaar met die wedstrijd. Dan willen we daarna nog dat vieren. Ja. Kom je om 7 uur 's ochtends thuis. Ja, dat wordt echt een hele, hele lange nacht. De zon schijnt gewoon als die wedstrijd klaar is. Hè. Jongens, besef.
0: Wordt wel een hele lijpe ervaring, denk ik.
1: Ja. Dit wordt zo'n rare wedstrijd.
0: Maar wat zeggen jouw TikTok-volgers dan? Wat kunnen we het beste doen?
1: Die meningen verschillen echt. Het is sowieso echt hilarisch om even door die reacties heen te scrollen. Hij staat ook op mijn Instagram. Daar gaat hij ook viral. @Julia van Rijendam. Als je je verveelt, check even die reacties.
0: Oké.
1: Want het is echt Marokko versus Nederland in die reacties ook. De Marokkanen zijn er echt van overtuigd dat zij gaan winnen. Nederlanders zijn ervan overtuigd dat wij gaan winnen. Wat denk jij?
0: Ik denk dat het bloedspannend wordt, maar ik denk dat we uiteindelijk met hangen en lurgen aan het langste eind gaan trekken.
1: Ja. Ik denk 3-2 voor Nederland.
0: Dat zou wel een leuke wedstrijd zijn geweest. Ja, zeker. Hey, ik ben de mannen van de WK-feitjes.
1: Ja.
0: En ik bedenk me net, in de jaren 90, in 1994 om precies te zijn, was er ook een WK. Ook in Amerika.
1: Nee.
0: Speelden we ook tegen Marokko.
1: Nee.
0: En toen wonnen we ook.
1: Nee.
0: Nou ja, ook toen wonnen we.
1: Maar wat zegt
0: met 2-1.
1: Dat?
0: 2-1. Ja, dat zegt helemaal niks. Maar ik denk, ik ga het toch even aan je meedelen. Hè, dat ik dat allemaal paraat heb. Nee, ja, laat het hopen. Maandagnacht / dinsdagochtend, whatever, om 3 uur de aftrap.
1: Ga jij met me mee om 3 uur 's nachts naar de kroeg?
0: Ja, dat vind ik wel een leuk idee.
1: Ja, echt?
0: Ja, dan ben ik erbij.
1: Oh, daddy going wild.
0: Yeah, baby. Nu.

0: Sweet Harmony, Beloved in de 90s top 1000 op 538.
1: Martijn?
0: Ja?
1: Jij hebt de 90s bewust meegemaakt.
0: Behoorlijk, ja.
1: Ik kwam er het een na laatste jaar inrollen.
0: Ja.
1: Maar ik heb iets waar ik jou over moet bijpraten uit de 90s, denk ik. En misschien herken je dat wel aan de andere kant van de radio. Wat het is, hoor je zo.
0: Nou, ik ben heel benieuwd.
2: Zometeen deze 90s hits op 538.
0: Joe Cocker met Summer in the City komt eraan. To tomorrow. En Marco Borsato. Waarom nou jij?
2: 538 90's top 1000.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.

0: ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
4: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
5: Hallo, Odido hier. Dit weekend heb ik iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg er een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
4: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
7: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
12: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
13: Daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
15: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
16: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
17: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
18: Pas je eindelijk het perfecte...

0: Juist de potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Everyone from left to right, van Holland komt eraan.
3: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
4: Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Vanmiddag live om 2:50. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app.
5: 538 Nieuws.

0: Het Nederlands reddingsteam van USAR heeft nog niemand gered in Venezuela na de aardbevingen. Eén poging lukte niet. Het was onmogelijk om bij het slachtoffer te komen en daarom gingen ze verder. Een aangrijpende keuze, zegt USAR. Dat is met een team met 8 honden in Venezuela. Er worden nog tienduizenden mensen vermist. Het is nog onduidelijk of de treinen morgen weer normaal rijden. Het was een aparte dienstregeling door de hitte. Afgelopen nacht zijn bovenleidingen beschadigd geraakt door omgewaaide bomen en takken. Ook zijn er wisselstoringen en door dat alles kan de NS nog geen enkele voorspelling doen. Een aanrijding in Middelburg gisteravond lijkt opzet. Een automobilist reed meerdere mensen aan en ramde daarna een pand. 1 gewonde bleef liggen, de rest ging er vandoor, net als de automobilist. Even daarvoor was er een vechtpartij in de buurt en de politie ziet een verband. En shorttracker Sven Roes wordt vermist, zeggen collega's schaatsers, onder wie Jens en Melle van het Woud en Xandra Velsenboer. Ze delen een bericht op social media om naar hem uit te kijken. Hij werd gistermiddag voor het laatst gezien bij een tankstation in Muiden en reed in een auto met Team NL erop. Het is droog en vrij zonnig. Het wordt 27 graden in het westen tot 32 in het oosten. Aan het eind van de middag komt er vanuit het westen koelere lucht aan. En morgen is het dan 22 tot 28 graden. En dat was het nieuws op 538.
1: Dan de verkeersinformatie.
2: Pardon,
1: ja, ik word er helemaal emotioneel van. Even mijn amandelen rechtleggen, wacht even. De verkeersinformatie. Op 538 van Flitsmeister. Vertraging op de A1, Hengelo-Osnabrück. Voor de Duitse grens, daar een vertraging van 9 minuten. Ik ben helemaal van mijn apropos af. De A12 Arnhem-Oberhausen, ook voor Duitsland 11 minuten. En de A76 Geleen richting Keulen. Ook daar kun je Duitsland niet meteen in. Daar moet je 13 minuten wachten.
2: Controles dan eentje op de A1, Eemnes richting Amersfoort. Bij Hoogland 37.1. De A10, de A10 Noord richting de Zeeburgertunnel. Bij Amsterdam 4.1. De A12 Arnhem richting de grens met Duitsland. Bij Babberich 148.7. En tot slot de A27 Utrecht richting Hilversum. Bij Hilversum op de rem bij 90.6.
3: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
4: Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
6: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
7: Opgelost, autotaalglas.
8: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: Summer in the City, nummer 750 in de 90s top 1000. Hier op Radio 538.
1: Hits for Kids.
0: Oh ja, jij wilde mij wat laten...
1: Zegt het jou wat?
0: Hits for Kids?
1: Hits for Kids.
0: Zeg maar eigenlijk heel weinig.
1: Eindelijk iets waar ik jou over moet bijpraten uit de tijd.
2: 538. 90s tot 1000.
1: Yes. Ja, wij hadden altijd in de auto, als we dan onderweg gingen naar de speeltuin of naar oma of naar opa, hadden wij zo'n grote, enorme, panterkleurige cd-hoes in de auto liggen. Met allemaal cd'tjes erin. En dan mocht ik altijd kiezen en ik koos altijd dezelfde. En mijn favoriete cd, dat was Hits for Kids.
0: Hits for Kids.
1: Ja, maar ik ging dat dus even opzoeken en ik ging even naar die albumcover. En daar staan liedjes op. Dat ik dacht, ja, daar luisteren de kinderen van nu niet meer naar,
0: ja,
1: hoor.
0: Heb je er een paar?
1: Kip, patat, appelmoes. Wat dacht je daarvan?
0: Oh, die ken ik wel. Ja!
3: Patat en appelmoes.
1: Eten wij nog steeds iedere zondag, traditie. Allerlekkerste ooit. Kip, patat, appelmoes.
0: Lekker zeg.
1: Maar ook bijvoorbeeld deze.
0: Oh, dit is, zeg het eens.
1: Nee, ik laat je verraden.
0: Mensen
1: in de auto weten het al.
0: Ja, ja, ja. Oh, dit heb ik ook zo vaak.
1: Dit is zo lief.
0: Het is heel lief.
1: Volgens mij is dat ook ouder dan 90s. Maar in de 90s luisteren kinderen hier dus naar.
0: Oh, wat goed zeg.
1: En misschien wel mijn favoriet. Ja, wat is dit? Wat is dit? Wat is dit?

0: En dan moest mijn moeder weer 33 rondjes rijden, omdat ze me niet wakker wilde maken.
1: Weet je wat ik nou het allermooiste vind?
0: Nou?
1: Dat die CD's voor jullie een pantenprint had.
0: Zo gewoon gebleven, hè?
1: Maar echt, wat goede hits voor kids, hè, zei je?
0: Ja, toch?
1: Ja, nee, dit zijn ook allemaal liedjes die ik vroeger ook geluisterd heb.
0: Leuk.
1: Ja. Ik moest gewoon naar Fleetwood Mac luisteren in de auto, want dan vonden mijn ouders leuk. Vette pech.
0: En daardoor ben je zo'n muzieklover geworden, hè?
1: Dankjewel, mam en pap. Dit is de 90's Top 1000 op Radio 538 met nu Snap en Welcome to Tomorrow.

0: 748.
1: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig, maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig.

0: 538 in de 90s top 1000. 748.
1: Ik vertelde net dat ik in de 90s altijd luisterde naar een cd uit een cd-hoes. De Panther cd-hoes van mijn moeder.
0: Ja.
1: Hits for Kids. En daar stonden echt liedjes op als Kip Patat, Appelmoes, Barba Papa, Mosselman. Er kwam er net een berichtje binnen van Lucas.
2: Hey Julia, Martijn. Ja, ik ben nu 11, maar ik luister dat niet hoor, die kinderliedjes. Maar nu is het ook niet de 90s, hè. Groes Lucas.
1: Nee, Lucas die luisterde dit.

pancakes. Maar Lucas, ik denk dat wij er vorige beter aan toe waren dan jij. Wat betreft muziek van onze ouders. Maar toch bedankt voor je berichtje, jongen. Vinden we leuk. DM people nu. Moving on up.

0: Het is een lijst met 1000 oh ja momenten uit de jaren 90. De 90's top 1000 op 538. Dit was nummer 746. Zover zijn we al. Edwin Collins met A Girl Like You in de 90's top 1000 dus op Radio 538.
1: Hey, het is toch wel bloedheet buiten, toch? Hoeveel temperatuur is vandaag? Een gaatje of wat geeft hij hier aan? Even kijken, ik pak even mijn weerappie erbij. 28, nou dat is wel bloedheet, toch?
0: Ja, gelukkig iets minder bloedverzengend heet dan de afgelopen dagen. Maar nog steeds dat je denkt, nou redelijk aan de temperatuur, ja.
1: Ja, die hitte die kan jou ook wat opleveren. Namelijk het 538 strandlaken. Want zometeen een nieuwe ronde van de bloedhete bingo.
2: Begin de dag met een lach met de 538 ochtendshow. Morgen om 9:15. Even bellen met Peter Heerschop.
3: Nou, als Oranje eerste wordt in de pool, dan spelen ze dinsdag om 3:00 s'nachts. Als Oranje tweede wordt, dan spelen ze maandag om 7:00 s'avonds.
4: Oh, dan moeten we twee doen.
3: Ja, dat is voor ons dus ook beter. Dus we moeten niet te veel scoren tegen Tunesië. Dus het kan zijn dat komende wedstrijd de paai in de spits staat.
2: 538 ochtendshow is een morgenochtend weer. Bij Radio 538.
5: Laat die wasmachine maar draaien, hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...

0: vind je bij Bol.
1: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
2: Dat gaan we vieren.
1: Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink, per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi.
5: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
6: Fijne verjaardag.
7: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag... niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
8: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
9: Hey, jij daar.
10: Heb je ook zo zin in vakantie?
9: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
10: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
9: Prijsvrij vakanties.
11: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
9: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
12: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
13: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
14: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
15: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
16: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
17: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
18: Vanaf 29 juni. Het meest prestigieuze toernooi van het tennis. Waar elke rally telt en elke fout wordt afgestraft. Wimbledon, live op Eurosport en stream op HBO Max.
19: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
20: Honor the craving.
21: Domino's.
22: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
23: Sorry, het is WK.
24: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
25: Switch nu naar Ziggo en scoor een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
26: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
25: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
27: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
28: Martijn en Julia. Met nu nummer 745, Sash en Stee.
29: 745.

0: As Yet and Hard Say I'm Sorry in de 90s Top 1000 op 538, nummer 744.
1: De bloedhete bingo.
2: Ja, het is bloedheet buiten, maar die hitte die kan jou ook iets opleveren. Want we geven zo meteen een grote slinger aan ons kleine bingo-moletje. Daar rolt een getal uit. Kan jij dat getal bewijzen ergens in je auto, op je telefoon, op je horloge? Gisteren stuurde iemand, hadden we het getal 30... stuurde iemand de onderkant van zijn parfumflesje, 30 ml.
0: Ja, ja.
2: Zeg, maar moeten we misschien even zeggen, moet het echt een temperatuur zijn of mag het ook het getal zijn?
0: Ja, we kunnen wat mij betreft ook gewoon nog een nieuwe regel toevoegen. Als zometeen een getal uit die bingo-molen komt rollen, wat we dus bedacht hadden van, nou, dan maken we er wel temperatuur van. Als jij dat getal ergens anders ziet staan, vind ik het ook prima.
2: Dat vind ik ook.
0: Als je foto's stuurt met de app van 538 met dat getal erop, maak je ook kans op het.
2: Ja, wees creatief.
0: Oké, okay, we hebben wel die bingo-molen. Die heb je gisteren aan mij gegeven. Ik geef het terug, ik hou.
2: Jezus.
0: Oké,
2: dank u.
0: Mag jij weer een super geven?
2: Een rammer geven.
0: Oké, 3, 2, 1.
2: Komt-ie?
0: Ja, hoppakee.
2: En 2. Ja, 29.
0: 29. Nou ja, ik zou zeggen, als het 29 graden is bij je, laat dat even zien op een foto. Heb je ergens anders een 29 staan? Maak er ook een foto van, stuur het in met de F van 538 en maak kans op het 538 strand.

0: shoes in the house.
1: Soms moet je even bedenken, komt die plaat nou wel of niet in de jaren 90? In dit geval is dat heel duidelijk, want deze plaat heet Cassius 99. Cassius in the house in de 90's top 1000 op 538. 742.
2: De bloedhete bingo.
3: Ja, dus bloedje heet buiten. Maar die hitte die kan jou ook wat opleveren in de bloedhete bingo. Ik draai namelijk aan het rad en daar komt een getal uit. En ik draaide vandaag het getal 29. En we hebben vandaag besloten dat je dus niet meer per se de temperatuur 29 hoeft te sturen. Maar echt gewoon het getal.
1: Als je het ergens ziet staan, stuur het maar in. Dan telt het ook.
3: We krijgen zulke leuke dingen binnen. Zeg maar, ik zie hier Nathalie, die stuurt de achterkant van een magnesium kauwtablet waar 29 milligram magnesium in zit. De achterkant van een chipszak krijgen we binnen met 29 gram vezels. Tenminste, ik denk niet dat er vezels in chips zitten, maar
1: ik heb geen idee. Maar het is heel origineel allemaal, dus dat is wel een extra dimensie aan dit hele spel.
3: Ja, toch?
1: Maar we hebben Alissa even gebeld, want Alissa, jij hebt...
4: Bingo!
1: Ja! Hey Alissa, jij bent eigenlijk de reden waarom we deze nieuwe regel hebben ingevoerd. Ja. Want gisteren speelde jij ook mee. En toen hadden we, meen ik, 31 of 30, ik weet niet precies. Maakt voor het verhaal niet uit. Maar toen stuurde jij een parfumflesje in met 30 milliliter.
3: Ja, dat was Alissa.
4: Ja, dat klopt. Ik had u helemaal verkeerd begrepen.
1: Ja, misschien dat ik het ook niet goed uitleg. Hè. Dat moet je ook gewoon zeggen. Maar we dachten van, waarom zou dat niet mogen tellen?
4: Niet?
1: Dachten
3: we. Dus we hebben eigenlijk door jou, Alissa, de spelregels aangepast.
1: Een beetje opgerekt. En dan was je vandaag ook nog de allereerste die binnenkwam met een foto met erop 29.
3: Dus, de cirkel is rond.
1: Je hebt hem fair and square gewonnen. Het 538 strandlaken komt jouw kant op. Gefeliciteerd.
4: Dankjewel. Fijne uitzending.
1: Dankjewel. Fijne middag, Alissa.
4: Doei.
1: Dit is de 90's top 1000 op 538 nummer 741. Nu de Golden Earring. Hold me now.

0: Was dit de track Paula Abdul? 740 in de 90s top 1000 hier op Radio 538.
1: En jij hebt... Wat heb jij nou even voor je liggen? Een soort brief?
0: Oh. Ja, het ziet er heel serieus uit. Maar ja. Je hebt hier zo'n kaart.
1: Ik dacht, je gaat hier iets mee doen, maar het ligt er maar.
0: Ja, nee, die is voor jou.
1: Oh.
0: Want op de andere kant van deze kaart, en ik wil dat jij hem nog niet ziet, dat gaat zo meteen gebeuren. Maar daar staat een voorwerp, wat echt typisch jaren 90 is. En het leek mij leuk als jij dat dan gaat omschrijven zo meteen. En of mensen dan kunnen raden wat het is.
1: En als je het raadt,
0: überhaupt of jij weet
1: prijs.
0: Wat het is. En als je het raadt, dan geven we er een goodiebag tegenaan. Dat heb ik bedacht net.
1: Leuk.
0: Dus ik heb dat super officieel gemaakt. Ga ik je zo meteen overhandigen.
1: Oh.
0: Maar het is dus een typisch 90s item.
1: Maar wat en jij nou als moet ik dan... het niet ken?
0: Ja, dat is leuk. Want dan moet je toch gaan op de andere kant van deze kaart. En ik wil dat jij hem nog niet ziet. Dat gaat zo meteen gebeuren. Maar daar staat een voorwerp. Wat echt typisch jaren 90 is. En het leek mij leuk als jij dat dan gaat omschrijven zo meteen. En of mensen dan kunnen raden wat het is.
1: En als je het raadt,
0: of jij weet
1: prijs.
0: Wat het is. En als je het raadt, dan geven we er een goodiebag tegenaan. Dat heb ik bedacht net.
1: Leuk.
0: Dus ik heb dat

0: 538 90 Top 1000.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
3: Oranje fans opgelet. KPN.

0: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Toyota Mania duurt nog 3 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Radio 538, official supporter van de KNVB. Wenst Oranje veel succes tijdens het WK voetbal.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena, 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/theweeknd.
7: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel Perimenopauze Mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
9: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
10: Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Vanmiddag live om 2:50. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
12: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
11: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
13: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
14: 538 Nieuws.
15: 2 uur.

0: In Noord-Frankrijk is een vliegtuigje neergestort en 11 mensen zijn omgekomen. Volgens Franse media is het een groep die zou gaan parachutespringen. Het zouden verpleegkundigen zijn zonder parachuteervaring, plus instructeurs en de piloot. Het vliegtuigje crashte kort na het opstijgen in een buitenwijk van Nancy. Het Nederlandse reddingsteam van USAR heeft nog niemand onder ingestorte gebouwen gehaald in Venezuela naar de aardbevingen. Sinds gisteren zijn ze aan het zoeken. Een reddingspoging lukte niet, het slachtoffer was onbereikbaar. Tijd is nu schaars, daarom is besloten om door te zoeken naar slachtoffers die nog wel te redden zijn. De schaatsbond KNSB is enorm geschrokken van het bericht dat shorttrekker Sven Roes wordt vermist, maar kan er verder niks over zeggen. Zijn vermissing werd gemeld door collega-schaatsers. De politie onderzoekt de zaak. Roes was in een auto van Team NL onderweg en is voor het laatst gezien bij Muiden. En de brandweer in Lage Vuurse kreeg vanochtend hoog bezoek toen ze naar stormschade aan het kijken waren, meldt het AD. Bij kasteel Drakenstein, waar prinses Beatrix woont, waren takken op een veiligheidshek gevallen en de prinses kwam zelf even kijken naar de schade. Het was vlakbij het graf waar haar zoon Friso ligt begraven. Het is droog en vrij zonnig en 27 graden in het westen tot 32 in het oosten. Aan het eind van de middag komt er vanuit het westen koelere lucht aan. Morgen is het dan 22 tot 28 graden. En dat was het nieuws op 538.
1: Dan 538 verkeer door Flitsmeister. 9 vertragingen op dit moment, de 3 langste. Dat zijn deze. De A1 Hengelo richting Osnabrück voor de grens met Duitsland 14 minuten. Wil je via de A12 de grens over bij Oberhausen, dan moet je daar ook wachten, 14 minuten. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Prins Alexander en Moordrecht. Daar zijn bergingswerkzaamheden aan de gang vanwege een ongeluk. Weg is daar dicht, vertraging nu een half uur.
2: Controles, er zijn er 2. Eentje op de A1 Eemnes richting Amersfoort bij Hoogland 37.1. En de A12 Arnhem richting grens met Duitsland bij Babberich op de rem bij 148.7.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen vandaag nog je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar €49,99. Karwei, maak het mooier.
9: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel.

0: Niet alleen maar typische 90s muziek, ik heb ook een typisch 90s ding. En Jules gaat zometeen beschrijven wat dat is. Kijk of je dat kunt raden, goed? Uh-oh.
1: 5, 3, 8. 90's tot 1000. Radio 538.
2: 739.

0: King Kong 5. 738 in de 90s top 1000 op Radio 538. Julia van Rijn dan.
1: Martijn Legouw.
0: Ik heb hier, en ik vind het jammer dat ik het niet fysiek heb. Ik had er vroeger wel eentje, maar die heb ik niet meer. Maar ik heb hier nu dus een plaatje, een foto van een ding uit de jaren 90 waar echt iedereen mee aan de gang was. En jij moet gaan omschrijven wat dat is. Je mag ook gaan raden wat het is, want misschien weet je het wel helemaal niet, aangezien jij anderhalf was toen de jaren 90 afgelopen waren. Maar ja, jij was toch een puppy in die tijd. Ik denk, misschien is het leuk als ik jou even laat zien waar iedereen mee bezig was. Dus ik ga jou een kaartje geven met erop een afbeelding van een apparaat. En ik wil eigenlijk dat je gewoon omschrijft wat je ziet, zodat de luisteraars kunnen raden wat je op dat kaartje hebt staan.
1: Ja, en als jij dat dus weet, dan kan je even een berichtje sturen.
0: Ja.
1: Of bellen naar 0909-3058. En de eerste die het raadt, die krijgt een prijspakket.
0: Ja, en ik zou het vet vinden, want het heeft ook een officiële naam. Dus niet dat je zegt, oh, zo'n ding met mee.
1: Nee, niet te veel verklappen.
0: Officiële naam. Als je die weet, dan ben je echt een 90s kind. Dus hier is het kaartje, Joe.
1: Oké. Okay. Gaan we dat nu doen? Of
0: ja,
1: gaan?
0: Nee, doe maar nu. Ik wil wel eens vertel wat je ziet. Ken je het?
1: Nee.
0: Nooit gezien.
1: Ik heb dit nog nooit gezien. Ik weet niet waar ik naar kijk. Jeetje. Het is een apparaat met aan de zijkant een soort van hengeltje die je denk ik naar beneden moet doen. Het lijkt ook een beetje op een ouderwetse fotovideocamera. Er zit ook een soort van draaischijf bij met verschillende vakjes erop. Ik denk dat je daarmee afbeeldingen kan zien of zo. En in het midden staat een afbeelding van een tijger. Dus ik denk misschien dan dat het een... Oh ja, ik denk dat misschien dat je die soort van schijf erin moet doen. En dat je dan kan draaien en dat je dan plaatjes ziet of zo.
0: Oké. Grappig dat je die tijger noemt, want dat is, nou ja, een voorbeeld. Je kunt ook andere dingen erin stoppen. Maar ik vind dat je het goed gedaan hebt.
1: Ja?
0: Weet jij nou welk apparaat uit de jaren 90 Julia heeft omschreven? Laat het even weten in de app van 538. Of bel 0909-3058. Misschien had je er vroeger ook wel eentje. En als je de officiële naam van het apparaat weet, dan heb je echt wel een 538 prijzenpakket verdiend. Dus laat me komen in de app van 538 of bel 0909-3058. Dan is dit nummer 737.

0: in de ogen van mijn tandartsassistenten.
1: Geen altijd lente. Winter.
0: Ja, ik ga jou pijn doen. Dat zie ik altijd in die ogen van.
2: De 538 90's top 1000.
0: Maar wel, leuk liedje. In de 90's top 1000. Peter de Koning hoorde je op nummer 735. Ik heb Julia net een plaatje laten zien van een typisch 90's stuk. Ja, speelgoed is het eigenlijk, kunnen we wel zeggen. En Julia heeft net omschreven wat ze zag. Want dat ding had ze nog nooit in het leven in het echt gezien. Wat heb je gezien net?
1: Ja, ik heb hem nog steeds voor me. Het is een soort rood apparaat met een hendeltje aan de zijkant. En er zit een soort draaischijf bij met van die zwarte vakjes. En ik denk dat je dat erin kan doen of zo. Ik heb echt geen idee. Ik heb het nog nooit gezien. Mocht je meekijken via TV 538, zo ziet het
0: eruit. Oh ja, even voor de camera.
1: Ja, ja. Nou ja, dat is...
0: Als je wist wat Jules omschreef, kon je het even doorsturen met de app of even inbellen via 0909-30538. Marieke, goedemiddag.
3: En goedemiddag.
0: Er zijn heel veel dingen binnengekomen. Iemand dacht dat het een Discman was, vanwege die schijfjes denk ik, maar dat was het niet. Tamagotchi heb ik voorbij zien komen, maar daar is het echt te groot voor. Wat denk jij dat Jules omschreven heeft net?
3: Jules heeft een Viewmaster.
0: Een Viewmaster, ja!
1: Ik weet nog steeds niet wat het is, maar wow!
0: Inderdaad, een soort verrekijker waarin je een schijfje stopt met diaatjes. En als je dan op dat hendeltje klikt, dan komt er dus een plaatje voor je. En daar kun je ja, tijgers in kijken, net als op die voorbeeldfoto die ik heb. Maar je kan daar van alles in stoppen.
3: Precies.
0: Had jij er eentje?
3: Ik had er vroeger een met plaatjes. En ik heb hem gebruikt als uitnodiging voor onze bruiloft.
1: Oh!
0: Dat is een leuk idee.
3: Ja, dus iedereen kreeg een Viewmaster met een reeltje met de uitnodiging van onze bruiloft uitgebeeld in plaatjes.
0: Wat geweldig. Nou, dan is het toch tof dat we jou aan de telefoon krijgen met dit hele item. Hey, Marieke, jij krijgt het 50 prijzenpakket omdat je wist te vertellen welk apparaat we zochten. Dus doe een greep. We gaan even met je door de prijzenkast heen en kies wat moois uit.
3: Hartstikke leuk.
0: Fijne middag. Dankjewel dat je luistert.
3: Dankjewel.
0: Dit is Too Unlimited Tribal Dance.

0: Mariah Carey, Emotions. 734 in de 90s top 1000. Two Brothers on the Fourth Floor komt eraan met One Day. En Edcilia Romli met Hemel en Aarde.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
3: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
3: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
9: Dat gaan we vieren.
8: Zo goedkoop, daar word je fan van.
10: Dat gaan we vieren.
8: Aldi.
11: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Hallo vakantiegevoel.
12: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. Gekruid. 450 gram maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop. Daar word je fan van.
9: Dat gaan we vieren.
8: Dus nu naar Aldi.
13: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
13: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifpui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
16: Belisol.
17: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
18: Zeker. Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
19: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
20: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
21: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
20: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
22: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
0: Martijn en Julia. Two Brothers on the Fourth Floor met One Day.
23: 733.

0: Cecilia Romley. Hemel en aarde, 732 in de Nightjes Top 1000 op 538.
1: Ja, soms heb je iets bijna af, maar mist er net nog iets, weet je wel. Dus net als je wanneer je denkt, ja, ik ga vanavond echt even gezond koken, weet je wel. Dan staat alles klaar en dan gooi je er toch nog even een flinke handgeraspte kaas overheen. Want dat maakt het af, toch?
0: Ik gooi overal geraspte kaas overheen.
1: Heerlijk en terecht. Maar dat gebeurde ook een beetje bij Smash Mouth. Want de band die had dus het album al klaar. En de platenmaatschappij zei, ja, ik vind het een leuk album. Alleen we missen wel nog een hit. Misschien nou, wel essentieel voor een goed album.
0: Dan.
1: Ja, de gitarist Greg Kemp die dook de studio in en schreef hem in een paar dagen echt all-star. En dat, nou ja, eigenlijk extraatje werd uiteindelijk niet alleen de grootste hit van hun album, maar ook wel het nummer waarmee de band voor altijd wordt herinnerd, toch?
0: Zeker.
1: Je hoort hem nu in de 90's Top 1000 op 731.

0: in de 90s top 1000 hier op Radio 538. En het nu volgende bericht heeft helemaal niks te maken met de 90s top 1000 op Radio 538. Maar het is wel belangrijk. Je moet, als je meedoet tenminste met de Scorito pool van 538, voor vanavond 9 uur even de 16e finales invullen.
1: Ja, ik kreeg al een melding.
0: Niet vergeten, gauw doen, anders lig je eruit. En dat zou zonde zijn. Lisa Stansfield komt eraan. 728, All Around the World, na deze van Lauryn Hill en Bob Marley. Turn Your Lights Down Low, nummer 709.

0: 728 in de 90s top 1000 op Radio 538. Zometeen komt Floris met een hele hoop 90s klappers.
1: Zometeen deze 90s hits op 538.
0: Deze bijvoorbeeld, The Promised Land, DJ Paul Elstak.
2: DJ Paul Elstak, jongen!
0: Jongen! UB40 ook. En Foolish Games van Jewel. Dat en meer. Zometeen veel plezier bij het vervolg van de lijst.
1: 538 90's top 1000.
3: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
4: Vergeet je niet in te smeren.
3: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
9: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
8: Koop nu het extra dikke Quest zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
10: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/The Weeknd.
11: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
12: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
13: Met cryptomunten. De nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
15: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
16: Oh, wat een goal!
17: Goal?
18: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
19: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is?
20: Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
21: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
22: Sorry, maar het is WK!
23: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
24: Everyone from left to right.
25: Juist.
0: juich mee met Oranje. Scoor je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Bij besteding vanaf €35 krijg je één gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje, dat is de ja van Jumbo.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
1: 538 Nieuws.
4: 3 uur.
17: In Amsterdam, het Gooi en delen van Utrecht kun je beter even geen duik nemen in grachten, rivieren en meren, waarschuwt het waterschap. Door de hevige buien afgelopen nacht is er rioolwater in terechtgekomen. En daar kun je ziek van worden. Het negatieve zwemadvies duurt tot en met woensdag. De verzekeraars zijn druk bezig met het inventariseren van de schade die gisteravond en vannacht ontstond bij het noodweer. Ze noemen nog geen bedragen. Veel meldingen gaan over huizen en daken die in brand vlogen door de bliksem. En ook vielen bomen op geparkeerde auto's en gingen ramen aan diggelen door hagelstenen. Bij Nancy in Frankrijk is een vliegtuigje neergestort en er zijn 11 doden. Het toestel was net opgestegen. De mensen die erin zaten wilden voor het eerst een parachutesprong maken onder leiding van instructeurs. In de Persische Golf crashte een helikopter van een oliebedrijf. Alle 14 inzittenden kwamen om. Tennisfans moeten dinsdag in hun agenda zetten, want dan komt Serena Williams voor het eerst in actie op Wimbledon. Ze moet tegen de nummer 34 van de wereld, Maya Joint uit Australië. Williams ging 4 jaar geleden met tennispensioen, maar besloot pas geleden om weer te gaan spelen. En ze dubbelt ook met haar zus Venus. Droog en vrij zonnig, 27 tot 32 graden. Eind van de middag koeler. Vanavond in het zuidoosten een lokale bui. Morgen overwegend droog en dan 22 tot 28 graden. En dit was het nieuws. Op 5 moeten dinsdag in hun agenda zetten, want dan komt Serena Williams voor het eerst in actie op Wimbledon. Ze moet tegen de nummer 34 van de wereld, Maya Joint uit Australië. Williams ging 4 jaar geleden met tennispensioen, maar besloot pas geleden om weer te gaan spelen. En ze dubbelt ook met haar zus Venus. Droog en vrij zonnig, 27 tot 32 graden.

0: hoort er drie langs. De eerste op de A2 Sint-Michiels-Gestel richting knooppunt Empel. Bij Empel de hoofdrijbaan door een ongeval dicht. 25 minuten. A4 Den Haag-Amsterdam bij Zoeterwoude-Dorp door een auto met pech. 11. En de A12 de laatste richting de Duitse grens door de controles. 12 minuten, sterk als je erin staat. Controle op snelheid gemeld op de A1 Eemnes-Amersfoort. Hectometerpaal 37.1. A12 Arnhem richting de Duitse grens 148.7. En de A27 Utrecht-Hilversum 86.1. A28 de laatste voor nu. Zwolle in de richting Meppel op de rem bij 106.4.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
2: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
3: Dat gaan we vieren.
2: Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
5: Aldi, strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen vandaag nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster betenleven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi.
6: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast. Speciaal voor drank?
7: Sorry, het is WK.
8: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
9: De 1000 grootste hits uit de 90's. De 538 90's top 1000.
0: Goedemiddag.
10: Floris Molenaar.
0: En het verhaal van een rubberstraat die werd geopend in de jaren 90. Hoor je zo meteen naar DJ Paul Elstak en The Promised Land.
9: 538.
11: Radio 538 727.

26 in de 90's top 1000 bij 538. Goedemiddag, Floris hier. Ik las een bijzonder verhaal trouwens uit de jaren 90... over een hele gekke drive-thru die werd geopend in die tijd. Heeft iets te maken met rubber. Oké. Hele verhaal over 7 minuten na Jewel. Foolish Games op 725.

0: Soul Searcher, Can't Get Enough, 724. Hou jij van de drive-thru?
1: 538.
0: Ja, dat je bijvoorbeeld onderweg even stopt bij dat ene Amerikaanse restaurant met die twee gele bogen. Ik wil geen reclame maken hoor, maar je weet waar ik het over heb, denk ik, toch?
2: Oh.
0: Ga je dan naar binnen of blijf je lekker in de auto zitten? Ik ben op zich, ik ben wel van team 1 hoor. Ik vind het wel lekker, eventjes lekker naar binnen, even de benen strekken. Vooral omdat ik daarna ook nog wat bestel als ik nog honger heb. Ja, dat is toch makkelijker als je al binnen bent. Dan kun je nog even naar de balie lopen, is het zo geregeld. Ja, moet je zeggen, het is wel de enige drive-thru die ik ken. Heb jij dat ook? Gewoon bij restaurants? Dat is de enige plek waar je echt met de auto iets kunt bestellen en weer door kunt rijden. Tenminste, tot een paar minuten geleden. Want er zijn meer soorten van die drive-thrus. Dat was een verhaal uit de jaren 90. Daar zitten we middenin nu, bij 538. In Rhode Island, dat is in Amerika. Daar werd een drive-thru geopend in de jaren 90 voor condooms. De Condom Hut heette het. Ja, dat is een soort van de rubberen straat, kun je het dan eigenlijk noemen. Dan kun je dus condooms halen terwijl je lekker in de auto blijft zitten. Ja, best wel handig. Ja, je moet zeg maar eerst een ritje maken voordat je een ritje kunt maken.
1: 538.
0: Met Destiny's Child en Bugaboo. Nu op nummer 723. Radio

0: Van Dikhout in de 90s top 1000 bij 538. Alles of niets op 722.
1: Radio 538. De kop erbij.
0: Normaal gesproken over het nieuws van de afgelopen week, maar het is 90s week natuurlijk. Dus ja, dan gaan we eventjes graven in het nieuws van de jaren 90. Je hoort een fragment uit de 90s, uit het nieuws van de 90s. En de grote vraag is, welke kop stond er boven dit nieuwsfragment? Het gaat om dit stuk, moet je horen.
2: En dat is nooit eerder bij een volwassen dier gebeurd.
0: Ja. Stond daarboven A, chimpansee, ham gaat naar de ruimte. Stond daarboven B, het gekloonde schaap, schaap Dolly. Of stond daarboven C, orka uit Free Willy wordt dan ook eindelijk bevrijd. Oké, zullen we een keertje luisteren? Dit gaat om dit stuk dus.
2: En dat is nooit eerder bij een volwassen dier gebeurd.
0: Ja. A, chimpansee, ham gaat naar de ruimte. B, het gekloonde schaap, schaap Dolly. Of C, orka uit Free Willy wordt eindelijk bevrijd. Wat is het juiste antwoord? Stuur A, B of C aan me door. Rechtsbovenin op dat WhatsApp-icoontje druk in de app van 538. Word je naar WhatsApp gestuurd, kun je doorgeven. A, B of C, het juiste antwoord hoor je zo.
3: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
4: Opgelost, autotaalglas.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
10: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
11: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
10: Dus?
11: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
10: Ah, met superkorting.
11: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
10: Prijsvrije vakanties.
12: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
13: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Boek nu je reis bij Prijsvrij Vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
15: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
16: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
16: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
18: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
19: 538 Festival Donderdag.
20: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid. Op onder andere Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Solar Weekend. Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan. En win. Alle info op 538.nl.
21: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
22: Yeah. Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
21: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
23: Yeah. 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
24: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
25: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
3: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
4: Domino's. Binnen 1 minuut meer. 538-90's top 1000.
19: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Dubbel fris, 1,5 liter of sixpack van 200 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
26: Kus.

0: Welke kop stond er boven dit nieuwsfragment uit de jaren 90?
1: En dat is nooit eerder bij een volwassen dier gebeurd.
0: Ja, dat hoor je over 6 minuten.
2: Floris Molenaar
0: en de Righteous Brothers.

0: De 90s tot 1000, MC Sar en The Real McCoy, It's On You op 720.
1: Radio 538, de kop erbij.
0: Corina, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hoe hou je het uit deze zondag?
2: Zwembad, barbecue, lekker jappen, terras hangen, achter op de plaat.
0: Wat wil je nog meer?
2: Eigenlijk niks.
0: Nou, heel goed. Maar het is wel iets minder warm dan de afgelopen dagen. Het is wel lekker, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: Even zo. Fijn.
2: Dat er gaat nou een vleugje wind.
0: Ja, heerlijk. Dat is lekker. Corina, je zit in de kop erbij wel even in 90s thema. Normaal gesproken gaat het over het nieuws van de afgelopen week. Maar omdat we in de 90s week zitten, doen we het met nieuws uit de jaren 90. Je hoort een fragment uit het nieuws uit de 90s. De grote vraag is, Corina, welke headline, welke kop stond er boven dit nieuwsfragment? Het gaat om dit stuk.
3: En dat is nooit eerder bij een volwassen dier gebeurd.
0: Ja, Corina, stond er boven A, chimpansee Ham gaat naar de ruimte. Stond er boven B, het gekloonde schaap, schaap Dolly. Of stond er boven C, orca uit Free Willy eindelijk bevrijd?
2: Dus antwoord B, het schaap Dolly.
0: Even luisteren.
3: Dit is Dolly, een schotschaap zonder vader, maar wel met een moeder. Eén cel van haar is voldoende om al het erfelijk materiaal te kopiëren.
0: Ja hoor, hartstikke goed, Corina. Weet je het nog uit de jaren 90? Of?
2: Ja, dat weet ik nog.
0: Weet je dat echt nog?
2: Ja.
0: Oh, is dit dan zo'n nieuwtje van, waar was jij toen jij hoorde over schaap Dolly?
2: Ja, dat weet ik dan niet precies.
0: Het was wel de talk of the town, zeg maar.
2: Ja, precies.
0: Wat grappig. Ja, het is groot nieuws in de jaren 90. Wetenschappers hebben het voor elkaar gekregen om een schaap te klonen. Schaap Dolly werd wereldberoemd op deze manier.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, nou, jij weet het nog als de dag van gisteren inderdaad. Ja, ja. Ik moest het even opzoeken, maar goed, dat is ons verschil tussen jou en mij.
2: Ja, ik kom uit 1975, dus.
0: Nou, ik zou het je niet geven, Corina. We sturen je een 538 strandlaak op. Als dank voor je deelname en het goede antwoord.
2: Dankjewel.
0: Wens ik je een mooie zondag, maar dat komt helemaal goed daar volgens mij.
2: Jullie ook. Doe een hele fijne
0: uitzending. 538. Door met de lijst Boys to Men. I'll make love to you op 719.

0: Never Nobody Else, 718.
1: De 538. 90's tot 1000.
0: Edizione, zondagmiddag. Floris hier en dit is Tom Petty. A Face in the Crowd.

0: Big Big World. 715. De 538. Zondagmiddag. Floris hier, fijn dat je erbij bent. Een verhaal uit de jaren 90 las ik. Een gebeurtenis waardoor je tot op de dag van vandaag nog gratis aan Lego-blokjes kunt komen. Oké. Hoe dit in elkaar zit, hoor je zo meteen. En ook dit.
1: Zometeen deze 90s hits op 538.

0: 538 90's top 1000.
1: Fans van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
2: Dat gaan we vieren.
1: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we vieren. Aldi.
3: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleforBedrijven.nl.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi.
4: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam de Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
5: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
6: Kom maar verder.
5: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
6: Hij is weer klaar.
5: QuickFit en weer verder.
7: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam de Style Outlets.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
9: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest. Nu 8 bollen voor €1,69. Bij Fomar, voordeelmarkt.
8: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
10: Hallo, Odido hier. Dit weekend heb ik iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg je een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
11: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
12: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
11: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, decembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
0: De hits van 538, overal in Nederland.
13: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
0: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
13: Check voor alle info en boekingen 538.nl/on-tour. Jouw hits, jouw 538,
14: Radio 538. Laat die wasmachine maar draaien hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
17: Ah, nee hè.
18: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
17: Ja, weer eens.
18: Nou, of jij even?
17: Oh ja?
18: Ik heb net koffie gezet.
17: Lekker.
18: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
19: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
20: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/lekker.
18: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
19: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
20: Verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4...

0: Boerenactiegroep en als Farmers Defence Force roepen hun achterban op om woensdag massaal naar de Tweede Kamer te gaan. Er is dan een debat over de nieuwe stikstofplannen van het kabinet, die volgens de actiegroepen de doodsteek zijn voor veel boeren. Het is niet duidelijk of de boeren op de trekker naar Den Haag gaan. In de regio's Amsterdam en Utrecht geldt een negatief zwemadvies voor grachten, sloten en meren. Die zijn vervuild geraakt met rioolwater door de hevige buien vannacht. En dat is slecht voor je gezondheid, zegt het waterschap. Het advies om niet te gaan zwemmen geldt tot en met woensdag. In Almere moesten 3 mensen dit weekend onder bedreiging van een vuurwapen en een mes hun scooter en persoonlijke spullen afstaan. En daar zijn nu 3 jongens voor opgepakt. De meeste scooters zijn intussen weer teruggevonden. Over de gestolen spullen is niks bekend. Politie sluit meer arrestaties niet uit. Treinreizigers moeten ook morgen en overmorgen rekening houden met vertragingen en uitval, vooral in de Randstad, zegt NS. Dat kampt met de naweeën van de hitte en het onweer van vannacht. Door bomen en takken op het spoor konden kapotte treinen niet op tijd naar de werkplaats worden gebracht. Broeierig warm met 25 graden in het westen tot lokaal 32 in het oosten. Morgen overwegend droog en dan 22 tot 28 graden. En dit was het nieuws op 538.
1: Situatie op de weg 538 verkeer door Flitsmeister. 5 vertragingen momenteel, je hoort er 3 langs. De eerste op de A2, Den Bosch-Utrecht bij Culemborg. Door een ongeval 2 rijstroken dicht, 26 minuten. A12 richting de Duitse grens door de controles 11. En de A28, de laatste Assen, Hogeveen bij Bijlen 13. Sterk als je daarin staat. Controle op snelheid, gemeld op de A1, Eemnes Amersfoort, hectometerpaal 37.1. Verderop de A1, Amsterdam Naarden 13.8 en de A2, Weert Eindhoven 180.4. Verderop de A2, Den Bosch Utrecht 112.4 en de A7, Den Oever Amsterdam 32.5. A12, Utrecht Gouda 39.8 en de A58, de laatste Eindhoven richting Tilburg op de rem bij 15.9.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
3: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
4: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
5: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
6: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
7: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: De 1000 grootste hits uit de 90's. De 538 90's top 1000.
9: Ja, baby.
10: Floris Molenaar.
1: En het verhaal over 5 miljoen gratis Lego-blokjes hoor je over 8 minuten na Aanvalk en Salt-N-Pepa. What a man!

713. 5 miljoen stukjes in zee. 538. Ja, misschien heb je wel eens van die verhalen gehoord over vrachtschepen die ladingen verliezen op zee. Een paar jaar geleden nog, ik was bij mijn schoonfamilie. Die hebben een huisje op Terschelling. Super lekker plekje. Heerlijk eiland is dat. En ik was daar. Daar was dus voor de kust een schip. Ja, het was in een storm terechtgekomen. Allemaal containers overboord gegaan. Er spoelde ineens zo'n hele lading van die nep Chanel-tassen aan op het strand. Grappig gezicht is dat. In de jaren 90 ook zo'n verhaal trouwens. Voor de kust van Zuidwest-Engeland verloor een schip bijna 60 containers. Ook tijdens zo'n storm. In die containers miljoenen stukjes Lego. Lego-blokjes. Echt bijna 5 miljoen. Dat is echt een hele hoop. Dat is duurzaam plastic, dus ja, die houden dat prima vol in dat zoute zeewater. Die stukjes die spoelen dus op grote schaal aan in Zuidwest-Engeland in de jaren 90. En tot op de dag van vandaag worden er dus nog stukjes Lego gevonden op dat strand. Ja, één ding is zeker, op die plek moet je geen wandeling maken op je blote voeten. Nee. 538. 90's. En Erotic, dikke 90's hit.

0: Fatboy Slim en Praise You op 709. De 538. Goedemiddag, Floris hier. Fijn dat je lekker mee aftelt op weg naar de nummer 1 90's hit van dit moment. Die hoor je komende vrijdag. Ik zag een bizarre wereldrecord uit de jaren 90. Staat op naam van Gary uit Amerika. Zijn record heeft iets te maken met melk. En het heeft iets te maken met ruiken. Welk record dit is, hoor je zo.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Het strand, propvol. Een ijsje, niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar €0,49. Lidl, je verdient het.
4: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
5: Blond, blonder, blonst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
7: It's playtime.
8: It's playtime.
9: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op Landal.nl.
9: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
11: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
12: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
11: Oh, Otrium?
12: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
13: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
14: Sale bij Otrium. Tot 80% korting op And Other Stories, Scotch en Soda en meer.
15: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
16: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
15: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
17: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
18: Opgelost, autotaalglas. Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
20: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
18: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar €0,49. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
21: Weekenddeal bij Karwei. Alleen vandaag nog vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
0: Floris Molenaar, Chevrolet.

zonder land. Loop je hulpeloos verlaten aan je moeders warme hand. Als een schaap tussen de wolven naar bestemming

0: Marco Borsato en de speeltuin op 707. Hoeveel kan jij erop?
1: 538.
0: Ja, dan gaat het even over milkshakes. Och ja, ik kan dat bijna oneindig drinken. Milkshakes. Och, de vanille milkshake van de snackbar. Gaat helemaal nergens over. Heerlijk. Ja, ik zou het wel door mijn mond drinken trouwens. En dan denk je misschien, hè, ja, de, door je mond. Milkshakes drinken door je mond. Dat is, ja, dat doe je dat toch? Zo natuurlijk is dat niet. Ik zag een bericht uit die roemruchte jaren 90. Gary Bashaw uit Los Angeles, Amerika, heeft een wereldrecord gevestigd in de 90s. Die heeft namelijk in zijn mond een hele grote slok melk genomen. En daar heeft hij dan chocoladepoeder bij gedaan. En daardoor maakte hij eigenlijk dus een soort milkshake in zijn mond. En toen heeft hij dat dus door zijn neus in een glas geschonken. Dus het is in zijn mond naar binnen gegaan en door zijn neus weer naar buiten. 54 milliliter milkshake kwam eruit. Dat is ook het wereldrecord dus. De grootste hoeveelheid milkshake uit je neus laten komen. 54 milliliter. Ja, daarna kwam het ook echt zijn neus uit trouwens hoor.
1: 538.
0: En Paul Johnson, Get Down in de lijst op 706.

was zeker een beautiful life voor Ace of Base in de jaren 90. Veel hits gescoord in de 90s en één daarvan hoorde je net. Beautiful Life, 705 in de 90s tot 1000 bij 538. Zondagmiddag, Floris hier en de zwoele 90s sound van Sixpence None the Richer op 704. En...

0: En Whammer Slammer in de lijst op 703. 538. Ja, het ging al om Warp 9, hè, dat we getallen precies houden. Dat hoort bij een echte 90s lijst. Zondagmiddag, Floris hier. Fijn dat je er lekker bij bent vandaag. De Nederlandse hit van Hollandse bodem dus, die je zo meteen hoort, is zelfs internationaal gegaan. De maker zei dit erover.
1: Ja, het is ongelooflijk. Scandinavië komt uit. Met de Engelse... Moet je niet lachen? Met de Engelse versie. Ja. En Duitsland binnenkort.
0: Heb je hem herkend wie dit is? Oké. Over wie dit gaat, welke hit, je hoort het zo en ook dit.
2: Zometeen deze 90s hits op 538.

0: 538 90's Top 1000. Radio 538, official supporter van de KNVB, wenst Oranje veel succes tijdens het WK voetbal.
1: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Hittekorting bij Leenbakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Hallo, hier Stan weer van plintenfabriek.nl. Ben jij bezig met verbouwen? Zet de puntjes op de i met sierlijsten, vensterbanken, deurlijsten en natuurlijk plinten. Ga naar plintenfabriek.nl.
5: Plintenfabriek.nl.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
4: Voor elke stijl de juiste afwerking.
5: Plintenfabriek.nl.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: Everyone from left to right van Holland komt eraan. Go left!
10: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1 plus 1 gratis. En Calvé-saus ook 1 plus 1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
11: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
13: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
14: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
15: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
16: Domino's. Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
17: ANWB en gaan.
18: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol.

0: knieën.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: 538 Nieuws.
2: 5 uur.
5: Op verschillende plekken zijn mensen verdronken. Gisteren werd in het Brabantse Vught een man uit het water gehaald en gereanimeerd. En vandaag overleed hij. Op een meer in Groningen viel iemand van een subboard. Hij kwam niet meer boven en moest ook uit het water worden gehaald, maar kon niet meer worden gered. In Frankrijk zijn afgelopen week zeker 1000 mensen meer overleden dan normaal door de hittegolf, zegt de minister van Volksgezondheid. Er komen waarschijnlijk nog meer doden bij, want de cijfers van verzorgingshuizen zijn nog niet meegeteld. Het was ongekend heet in Frankrijk de afgelopen dagen. Weerdiensten hebben gemeten hoeveel bliksemschichten er waren vannacht en gisteravond. Het waren er zo'n 300.000 en dat zijn er veel meer dan vorige week vrijdag. Toen waren het er 190.000. Het onweer en heftige regenbuien zorgden voor schade en overlast. En ook op het spoor waren blikseminslagen. Max Verstappen heeft goede zaken gedaan in Oostenrijk, waar ook veel Nederlandse fans waren. Hij was de race als 5e begonnen en eindigde als 2e. Net voor titelkandidaat Kimi Antonelli en achter George Russell. Verstappen ging aan het eind nog op jacht naar Russell, maar kon het gat niet meer dichtrijden. Vanavond en vannacht in het zuidoosten een lokale bui. Het koelt af naar 16 tot 20 graden. Morgen overwegend droog. 22 tot 28 graden dan. En dit was het nieuws op 538.
6: Situatie op de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 10 vertragingen op dit moment. Je hoort de 3 langste. Eerst op de A16 in Ridderkerk richting Terbrechtseplein bij de Van Brienenoordbrug op de hoofdrijbaan 28 minuten. Dan verder op de A16 Breda-Rotterdam ook bij de Van Brienenoordbrug andere kant op 21. En de A28 de laatste Assen in de richting Hogeveen. Ja, door de TT in Assen die leegloopt bij Bijlen 24 minuten. Sterk als je daarin staat. Controle op snelheid gemeld op de A1 Eemnes-Amersfoort. Hectometerpaal 37.1. Verder op de A1 Amsterdam-Naarden 13.8 en de A7 Amsterdam-Den-Oever 50.1. A12 Gouda-Utrecht 49.5 en de A12 verderop Zoetermeer-Den Haag 10.7. A13 Rotterdam-Rijswijk 12.6 en de A50 de laatste Arnhem-Apeldoorn op de rem bij 201.5.
7: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
2: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
8: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
2: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja.

0: maakt het een internationale hit.
1: De 538.
0: Misschien heb je dat ook. Ja, ik vind dat dus echt te gek. Als we het goed doen in het buitenland als Nederlanders. Hè, dan komt toch dat chauvinisme in me naar boven. Heb je dat ook? Nederland zelf al op het WK voetbal. Max Verstappen die nou zojuist over de finish komt als tweede in de Grand Prix in Oostenrijk. Heb je dat ook? Dat is toch vet? Als we het goed doen in het buitenland. De Nederlandstalige hit van Gordon die je net hoorde, deed het heel goed in Nederland. Hij was in de jaren 90 veel succes met dit nummer. Hij was ook te gast bij Countdown, bij mijn toevallige collega, tegenwoordige collega moet ik zeggen, Wessel van Diepen. Daar ging het over het nummer dat je net hoorde.
2: Hebben we nog iets voor je, omdat je op 1 hebt gestaan.
3: Wat is dat?
2: 1 officieel.
3: Oh ja, ja.
2: Nummer 1 award.
3: Gek.
2: Alsjeblieft, ook voor Gordon. Een nummer 1 award.
0: Ja, een nummer 1 award. Als het in Nederland nummer 1 is, dan ga je toch wel proberen?
3: Ja, het is ongelooflijk. Scandinavië komt uit. Met de Engelse, moet je niet lachen? Met de Engelse versie.
2: Ja.
3: En Duitsland binnenkort.
0: Ja, en dan denk je, Gordon in het Engels, hoe klinkt dat dan nou zo?

buitenland is het geen nummer 1 geworden. In de Nederlandse 90's wel. En daarom op 701 in de 90's top 1000 bij 538 Gordon. En kon ik maar even bij je zijn. En dit is All If You're Not Alone.

0: 699.
1: I had no choice but to hear you. You stayed.

0: Eerste luisteraar Journey hing aan de telefoon afgelopen week. Die had alleen niks, maar dan ook niks meegekregen over de uitslag van het Nederlands elftal op het WK voetbal.
1: Ja, ik hoor het echt nu net.
2: Oh,
1: ja.
2: Het is niet te geloven.
1: Ja. Ah, fijn dat we gewonnen hebben, hartstikke
3: ja,
1: leuk.
3: Zeker.
0: Ja, wat wordt hier gezegd? Is dat A, wat is het huisnummer van de steen waar jij onder woont? Is dat B, de golfoorlog is ook voorbij? Of is dat C, het EK van 88 hebben we trouwens ook gewonnen? Wat wordt er gezegd op het stukje piep? A, wat is het huisnummer van de steen waar je onder woont? B, de golfoorlog is voorbij? Of C, het EK van 88 hebben we ook gewonnen? Stuur jouw antwoord A, B of C aan me door via de app van 538. En rechtsbovenin op dat WhatsApp-icoontje drukken, word je naar WhatsApp gestuurd. Kun je doorgeven A, B of C. Het juiste antwoord hoor je zo.
4: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
5: Domino's.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen. Renew.
8: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.

0: vakantie vind je bij Bol. 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
2: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
3: 538 Festival Onderdag.
4: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid. Op onder andere Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Solar Weekend. Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan. En win. Alle info op 538.nl.
5: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
6: Yeah. Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
5: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
3: Binnen 1 minuut meer. 538 90's top 1000.
7: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd. Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
8: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
9: Hola, ¿dónde está mi casa?
8: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
9: Paella, paella.
8: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
9: Buenas noches.
8: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
10: Luisteraar Journey hing aan de telefoon in de ochtendshow afgelopen week. Ze had alleen niks meegekregen over de uitslag van het Nederlands elftal op het WK voetbal. Wat wordt er gezegd op het stukje piep in dit fragment?
11: Ja, ik hoor het echt nu net.
12: Oh,
11: ja.
12: Het is niet te geloven.
11: Ja. Maar fijn dat we gewonnen hebben, hartstikke
12: ja,
11: leuk.
12: Zeker.
10: Het antwoord hoor je over 7 minuten.
3: Floris Molenaar
10: en de Prodigy Firestarter op 696.

0: met een lach op je gezicht in de 538 ochtendshow. En voor de ochtendshow quiz op de zondagmiddag, Luc aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat heb je gedaan vandaag?
1: Ik heb een familiefeestje gehad in Oude Kerk aan de Amstel. Dus lekker bij het water gezeten.
0: Was het een beetje weer?
1: Ja, dat was prima weer. Kom met het zuiden van het land, dat is toch 5 graden. Dus dat was prima voor toegedaan.
0: Oh, lekker. Je moest de winterjas mee.
1: Ja.
0: Heel goed, Luc. Je zit in de ochtendshow quiz. Je hoort een fragment van de afgelopen week van de 538 ochtendshow. Daar is een stukje uit weggepiept. En jou de vraag, wat wordt er gezegd op dat stukje piep? Luisteraar Journey hing aan de telefoon. Die had alleen niks meegekregen over de uitslag van het Nederlands elftal op het WK voetbal.
2: Ja, ik hoor het echt nu net.
3: Oh,
2: ja.
3: Het is niet te geloven.
2: Ja. Ah, fijn dat we gewonnen hebben, hartstikke leuk.
4: Ja, zeker.
0: Ja, Luc, wat werd hier gezegd? Is dat A, wat is het huisnummer van de steen waar jij onder woont? Is dat B, de golfoorlog is ook voorbij? Of is dat C, het EK van 88 hebben we trouwens ook gewonnen? Wat denk je?
1: Nou, het is antwoord B, de golfoorlog is ook voorbij.
0: Even luisteren.
2: Ja, fijn dat we gewonnen hebben, hartstikke leuk.
3: Ja, nee, zeker. De golfoorlog is ook afgelopen.
0: Had je het live gehoord, Luc?
1: Ja, zeker. Ik moest ook hartelijk om lachen. Dus vandaar dat ik het onthouden
0: had. Ja, heel goed. Dat soort dingen die beklijven dan, hè? Lekker, man. Ja, hartstikke goed. Luisteren naar de ochtendshow loont op de zondagmiddag. Het 538 Strandlaken komt je kant op.
1: Ja, fantastisch. Dankjewel. Super.
0: Wens ik je een mooie zondag en hou je hoofd koel daar in Brabant, hè?
1: Ja, dankjewel. Hey. Jullie ook.
0: 538. Door met de lijst met deze dikke klapper van Capella. Move it up op 694.

0: iedereen luistert.
1: Van Captain Jack tot Mr. Veen.
0: Dit is de 538 90's Top 1000.
1: 693.

0: Mariah Carey.
1: De 538. 90's tot 1000.
0: Hero op 693. En Nance zometeen naar De La Soul. Ring, ring.

0: Rolling Stones, Like a Rolling Stone op 690.
1: De 538.
0: Met Julia van Rijendam zometeen en het vervolg van de lijst. En je hoort een band die zelfs in de jaren 90 al werd gecanceld. Dat is wel knap hoor, in die tijd als je dan gecanceld wordt. Welke band het is hoor je zometeen bij Julia en ook dit.
1: Zometeen deze 90s hits op 5.

0: 538 90 Top 1000.
1: It's playtime.
2: Easy Toys. It's playtime.
3: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
5: doei doei
4: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
3: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
6: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
7: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
8: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
9: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
8: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
10: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
12: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/The Weeknd.
13: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2+2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
15: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen vandaag nog je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar €49,99. Karwei, maak het mooier.
16: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
0: Alsjeblieft, hier is jouw uitnodiging om dit weekend de zomer te vieren. Bij de Amsterdamse Zomer. Live in het Olympisch Stadion. Met onder andere Samuel Welten, Yves Berendsen, Mart Hoogkamer en Chris Cross Amsterdam. Luister komende week vanaf 6 uur naar de 538 ochtendshow. En win toegang voor 2. Alle info op 538.nl.
17: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
18: Ik heb letterlijk niks.
19: Het gaat de hele dag regenen, hè?
20: Nee, ik heb geen regenjas.
19: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
0: 538 Nieuws.
19: 6 uur.
21: In Zweden is een dagje pretpark geëindigd in mineur toen de bliksem verschillende keren insloeg op het terrein. Daarbij raakten zeker 10 bezoekers gewond, ook kinderen. Een vrouw van 45 is er slecht aan toe. Bij een van de incidenten werd een boom geraakt door de bliksem, waardoor takken naar beneden vielen. Groot alarm bij een naakt strand in het Gelderse Buslo toen een zwemmer verdween. Volgens de regio-omroep kwamen meerdere duikteams en een speciale onderwaterdrone. Maar de zwemmer was ergens anders aan wal gegaan en kwam rustig teruglopen. In Groningen en Vught ging het wel mis. Daar verdronken 2 mensen. Na de zware aardbevingen in Venezuela hebben bijna 2 miljoen mensen hulp nodig. En 1 op de 3 is kind, zegt UNICEF. Veel scholen zijn beschadigd, waardoor kinderen moeilijk aan schoon drinkwater kunnen komen. En ook ziekenhuizen hebben schade. Intussen wordt hard gezocht naar overlevenden, ook door Nederlandse reddingsteams. Max Verstappen is 2e geworden bij de Grand Prix van Oostenrijk. Zijn beste resultaat van het seizoen. Dat heeft hij mede te danken aan een nieuwe update van zijn auto. En Verstappen noemt het een belangrijke stap vooruit. George Russell werd 1e in Oostenrijk. Kimi Antonelli 3e. Het gaat snel afkoelen vanavond. In het zuidoosten kans op een bui. Morgen begint met wolken. Een groot gedeelte van de dag verloopt zonnig. Bij 22 tot 28 graden. En dit was het nieuws op 538.
2: Dan het verkeer door Flitsmeister met de 8 vertragingen. Je krijgt van mij de 3 langs van dit moment. We beginnen op de A10, Koenplein richting Amstel bij de Amsterdam Centrum. 17 minuten, de A12, Arnhem richting Overhausen bij Duitsland, ook nog een kwartier. En de A15, Gorkum richting Nijmegen bij Delft is een ongeval gebeurd, daardoor 18 minuten vertraging. Dan controles, eentje op de A1, Eemnes richting Amersfoort bij Hoogland, 37.1. De A1 ook Amsterdam richting Naarden bij Muiden, 13.8. De A2, Utrecht richting Amsterdam bij Utrecht, 57.5. Het verkeer door Flitsmeister met de 8 vertragingen. Je krijgt van mij de 3 langs van dit moment. We beginnen op de A10, Koenplein richting Amstel bij de Amsterdam Centrum. 17 minuten, de A12, Arnhem richting Overhausen bij Duitsland, ook nog een kwartier. En de A15, Gorkum richting Nijmegen bij Delft is een ongeval gebeurd, daardoor 18 minuten vertraging. Dan controles, eentje op de A1, Eemnes richting Amersfoort bij Hoogland.

0: staan ze bij 50,3. Dan de A28 Zwolle richting Amersfoort bij Harderwijk, 52,9. De A28 nog Zwolle Amersfoort bij Harderwijk, 51,1. De A28 Zwolle Amersfoort ook bij Ermelo, 46,1. En dan tot slot de A28 ook Zwolle richting Amersfoort bij Nijkerk op de rem bij 36,0.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snack tomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Op zoek naar een band voor je bedrijfsfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
6: De 1000 grootste hits uit de 90's. De 538 90's Top 1000.
7: Julia van Rijendam.
0: Met zometeen Army of Lovers. Ook Snap komt eraan. Eerst Toni Braxton.

0: Ja, en de jaren 90 staat ook wel bekend als een tijd waarin alles steeds vrijer werd. Mensen durfden zich meer uit te spreken. Artiesten gingen ook steeds vaker net even over dat randje. Ja, en dan kom je dus vanzelf uit bij Army of Lovers. Zij waren in begin jaren 90 extreem omdat ze bewust alle grenzen opzochten. Die destijds nog, behoorlijk een taboe waren, zeg maar. En die band die stond echt bekend om extravagante kleding, seksualiteit, grote gebaren. Weet je wel, echt van die videoclips waarin je van het begin de jaren 90 nog dacht, weet je wel, mag dit eigenlijk wel op de televisie? Ja, en sommige muziekzenders die vonden het zo gewaagd dat ze gewoon een ingekorte versie van die clip draaiden. Ja, en ik kan je vertellen, toen waren mensen een stuk minder bang om dingen uit te zenden dan anno 2026, zeg maar. Dus, moet je nagaan. Dan weet je dat je het in de jaren 90 echt bond hebt gemaakt, als je zelf toen al werd gecanceld. Ik heb het over Army of Lovers. Je hoort ze nu op 538 met Crucified.
1: 687.

8, R.E.M. en Shine Happy People op 686. Hey, ken je dat? Dat je een nummer al jaren kent en dat je er dan ineens achter komt dat het eigenlijk een cover is. Dat heb ik dus met Baby I Love Your Way. Want als je die titel hoort, dan denk je waarschijnlijk meteen aan Big Mountain, toch? In de jaren 90. Maar dat nummer is eigenlijk al veel ouder. Ja, Peter Frampton die schreef het namelijk al in 1975. Klinkt ook meteen een stuk ouder, hè? Maar goed, toen Big Mountain het opnam voor de film Reality Bites, ja, toen werd het pas een wereldhit. En inmiddels is die cover dus zo bekend dat iedereen denkt dat het een echt typisch 90s nummer is, in plaats van een nummer uit de jaren 70. Maar hey, goed, het is wel gewoon een prima reden om hem kwijt te kunnen in de lijst, toch? De 90s tot 1000 op 538 met Big Mountain nu. En Baby, I Love Your Way. Op plek 685.

0: Dr. Jones op 684. En toch, iedere keer als ik in deze lijst Aqua zie staan, hoop ik toch een beetje stiekem op deze. Dat is toch de allerleukste, hè?
1: De 538.
0: Ik heb het net even voor je gespiekt. Die staat op plek 25 in de lijst. Dus die ga je nog horen aankomende vrijdag. Oh, zo'n lekker vooruitzicht. We gaan nog zo lang door met de beste hits uit de 90's. Die zometeen verder gaat met Wet Wet Wet en ook Beats International onderweg.
2: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
7: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
1: 538 Festival Donderdag.
8: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid. Op onder andere Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Solar Weekend. Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan. En win! Alle info op 538.nl.
1: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
9: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes. Yeah.
10: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland talvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
12: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
13: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
14: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
15: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
16: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
17: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
18: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar Domino's.nl.
19: Honor the craving.
20: Da.
19: Domino's.
20: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
21: De beste plek voor jou, NVM.

0: Jam hot.
1: Beats International op 682.
2: De 538. 90's tot
1: 1000. Hey, welk nummer kan jou echt irriteren? Zo'n liedje waarvan je na 3 seconden al denkt, alsjeblieft, zet iets anders op. Zal ik je eerlijk vertellen bij welk nummer ik dat heel erg heb? En ik gok dat die heel hoog staat in de 90's top 1000. Dat is echt een heel populair nummer uit die tijd. Fresh Michelle, Ghetto Superstar. Ik kan het ook niet uitleggen, maar ik vind het een verschrikkelijk nummer. Mocht je hem wel leuk vinden, je gaat hem ongetwijfeld nog tegenkomen komende week. Maar waar ik naartoe wil, is de volgende track. In de lijst, die heeft namelijk dat imago heel erg gekregen. Dat mensen het dus echt heel erg irritant vinden. Gaat om Ugly Kid Joe en Cats in the Cradle. En dat is niet omdat het origineel irritant is, maar omdat het dus in films en serie vaak wordt gebruikt om iemand te irriteren. Zo zingt de ezelhead in de film Shrek, luister mee.
3: Cats in the cradle and the silver spoon. Little boy blue and the man in the moon. When you're coming home, son, I don't know when. But we'll get together then, dad.
4: Dank je.
1: Maar ook in de serie The Office wordt het gebruikt om iemand flink op de zenuwen te werken.
5: Cats in the cradle and the silver spoon. Yeah. Little boy blue and the man in the moon.
6: No, we can definitely talk about
5: when you're coming home.
6: You know what time I call you back?
1: Maar heel eerlijk, het origineel verdient dat eigenlijk helemaal niet. Want hij is door jou in de lijst gestemd. Ugly Kid Joe in de 90's tot 1000 op plek 681.

0: Wist je dat dit een van de meest geremixte danceplaten ooit is? Ja, zo hoorde je me eerder al bij Armin van Buuren. En zijn hit Forever. Maar ook hier. Bij Willy William. Trompetta. Hoor je ook precies weer dat lijntje. Maar ook deze twee. Dimitri Vegas, Like Mike, Feel Your Love, gingen ermee vandoor. Ja, er bestaan echt tientallen versies van. Ja, dan weet je dat je een goede track hebt gemaakt. Je hoorde Guru Josh en dit is Simply Red nu.
1: 90's 1000, Radio 538. 679. I love you.

0: geluisterd.
1: Van Captain Jack tot Mr. Vane.
0: Dit is de 538 90's Top 1000.
1: 678.

0: Ja, dit zijn ze, de 1000 allerbeste tracks uit de 90's volgens jou. Dank je wel voor het stemmen, Jordi, Guus Meeuwis en Van Gant. En zo ver weg op plek 678. En zometeen tellen we verder.
1: Zometeen deze 90's hits op 538.

0: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor

0: Tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost, Autotaalglas.
4: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
6: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodomal, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Everyone from left to right, van Holland komt ze al.
9: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
10: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
11: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
12: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com. Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
13: 538 Nieuws.
14: 7 uur.
15: Sinds de zware aardbevingen in Venezuela zijn 33 mensen gered, zegt de regering. En die zegt ook dat er nog honderden mensen worden vermist. Er wordt ook gesproken over tienduizenden vermisten. De kans wordt steeds kleiner dat mensen levend worden gevonden. Het officiële dodental staat nu op iets meer dan 1400. Opnieuw is een kind uit een openstaand raam gevallen. Dit keer in Schiedam. Het gaat om een kind van 1 dat van...
13: 538 Nieuws.
14: 7 uur.
15: Sinds de zware aardbevingen in Venezuela zijn 33 mensen gered, zegt de regering. En die zegt ook dat er nog honderden mensen worden vermist. Er wordt ook gesproken over tienduizenden vermisten. De kans wordt steeds kleiner dat mensen levend worden gevonden. Het officiële dodental...

0: hard uitgehaald naar zijn opvolger. Hij noemde president Trump een narcist, corrupt en een loser. En Biden is ook bang dat Trump uit de NAVO stapt. Verder dreef hij de spot met speciale projecten van Trump, zoals de bouw van een balzaal en een soort Arc de Triomphe die zijn naam krijgt. Cody Gakpo deed vandaag gewoon mee aan een training van het Nederlands elftal. Hij en zijn vriendin verloren deze week hun kind tijdens de zwangerschap. Maar Gakpo besluit om toch te blijven op het WK. Oranje bereidt zich voor op de clash tegen Marokko. De wedstrijd is morgen nacht. Het koelt snel af vanavond. In het zuidoosten is er kans op een bui. Morgen begint bewolkt, maar een groot gedeelte van de dag toch zonnig bij 22 tot 28 graden. En dit was het nieuws op 538.
1: Dan het verkeer door Flitsmeister met de 1 vertraging op de A12 Arnhem richting Oberhausen bij Duitsland 13 minuten. En een controle op de A1 Eemnes richting Amsterdam. Nee, Amersfoort bij Hoogland 37.1. En de A1 Amsterdam richting Naarden bij Muiden op de rem bij 13.8.
2: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
3: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
4: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden.

0: Brulia komt eraan. Robin S. hoor je zo meteen naar Zoekmachine nu.
1: 538 90's tot 1000 Radio 538 677.

0: Robin S. en Love for Love op 676.
1: De 538 90's top 1000.
0: Ja, en die ga ik heel even onderbreken voor het hier en nu. Ja, want morgen is het zover. Nederland tegen Marokko. Alleen ja, die aftrap. 3 uur 's nachts. Hoi, hoi, hoi. Ja, ik ben echt rete benieuwd. Want wat ga je doen? Zeg maar, gaan we dan massaal om 9 uur naar bed? Gaan we dan de wekker zetten om 2:30 s'nachts, weet je wel? Gaan we dan thuis kijken op de bank? Maar heel veel regio's hebben ook een vergunning gekregen om nou ja, het in de kroeg uit te zenden. Gaan we naar de kroeg toe om 3 uur s'nachts? Ik bedoel, count me in. Maar wat zijn je plannen? Misschien ga je dan niet kijken. Ga je doorslapen? Ga je de samenvatting kijken? Ik ben zo rete benieuwd. Het leeft natuurlijk zo erg op dit moment. Dus nou ja, laat je plannen even weten in de app van Radio 538. Want ik krijg er stress van. Ik weet even niet wat ik moet doen. Ondertussen gaan we wel gewoon door met de 90's top 1000 hier op Radio 538. Met zometeen de Pet Shop Boys. Ook Whitney Houston komt eraan. Na deze classic met Natalie Imbruglia en Torn op 675 nu.

maar sowieso wel grappig hoe nummers uit de jaren 90 ineens wel helemaal terug kunnen zijn, toch? En daardoor een nieuwe generatie dat ook leert kennen. Ik was laatst op een verjaardag en toen vroeg een meisje van 8 ineens een track van Ace of Base aan, weet je wel. Blijkbaar zijn de jaren 90 officieel vintage, maar tegelijkertijd ook weer helemaal hip. Met nu Nirvana op 672.

0: toch? Fortune Fairy Tales, My Little Fantasy in de 90s top 1000 op plek 671. Die zometeen verder gaat met André Hazes. Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Zonalarm. Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: It's play.
9: It's playtime.
10: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
11: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi, 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
10: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
13: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
14: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
15: Rook?
14: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
15: Nee, rook. Uit de meterkast.
13: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
14: Zo, koffie?
13: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
12: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
16: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
17: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak.
18: Belisol.
19: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
20: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
21: Vanaf 29 juni. Het meest prestigieuze toernooi van het tennis. Waar elke rally telt en elke fout wordt afgestraft. Wimbledon, live op Eurosport en stream op HBO Max.
22: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen vandaag nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
23: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
24: Binnen 1 minuut meer. 538 90 top 1000.
25: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
26: Get ready for the OG.
27: All y'all bitches sounding looking like me.
28: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

Mecano en Higo de la Luna op plek 669 in de 90s top 1000. Ja, ik ben sowieso benieuwd hoe jij aan het genieten bent momenteel van deze lijst. Ik weet niet eens hoe warm het is buiten, schijnt de zon. Ik heb geen idee, ik zit hier in een soort bunker deze hits voor jou te draaien. Dus laat even weten in de app van Radio 538. Hoe ben je aan het genieten van de lijst? Gaan we zo meteen even gezellig iemand terugbellen. Eerst Dario G, nu op plek 668.

0: Dire Straits op plek 667.
1: 538. Het is zo'n 1000.
0: Jade.
2: Hallo.
0: Hallo. Hey, jij stuurde een superleuke appje naar de app van 538. Jij zegt de momenten dat je kinderen van 18 en 15 nummers meezingen van de jaren 90 en je kind van 7 staat te dansen op muziek omdat het leuk is, dan weet je dat je de goede muzikale opvoeding hebt gedaan.
2: Zeker.
0: Wat gezellig zeg. Waar zijn jullie op dit moment aan het luisteren?
2: Ja, de televisie staat ook aan, dus...
0: Oh, wat goed. Gewoon in de woonkamer party.
2: Uiteraard, hè.
0: Wat leuk zeg. Wat is het eerste nummer dat jij opzette waarvan je dacht, dit nummer uit de 90's, dit moeten ze kennen?
2: Wonderful Days van Charlie Lunos en Mental Theo.
0: Oh, nou, die staat hoog in de lijst, kan ik je vertellen. Hebben zij inmiddels ook al een favoriete 90's hit? Of draaien ze liever stiekem thuis als mama niet luistert, gewoon iets heel anders?
2: Nou, mijn oudste die was net helemaal happy met Nirvana, dus...
0: Ja, echt joh?
2: Ja.
0: Mooi is dat, hè?
2: Ja,
0: en
2: ja,
0: komt dat dan
2: van alles,
0: omdat dus jullie dat zelf thuis opzetten? Of komt dat door, weet je, op TikTok en zo is het natuurlijk ook een trend. Dat er worden allemaal remakes gemaakt. Denk je ook dat ze zo in contact komen met die oude hits?
2: Niet specifiek, maar hier staat eigenlijk continu 538 aan. En daar hebben ze natuurlijk ook heel veel nummers. En ik draaide vroeger en nog steeds heel veel nummers van de 90's.
0: Ja, wat een toffe zeker moeder moet jij zijn.
2: Ja, mijn moeder luisterde ook 538. En toen ik 16 was, dus dan praat ik over heel lang geleden.
0: Hoe oud ben je nu?
2: Ik ben nu 43.
0: Oh,
2: dus
0: ja.
2: Dus wat dat betreft, zij heeft het doorgegeven, ik geef het nu door.
0: De opvoeding met 538, zeg jij eigenlijk. Dat is het beste wat je kan doen.
2: Eigenlijk wel.
0: Ja, ik ben zelf ook opgevoed met 538. Zo is de cirkel weer rond.
2: Het is en blijft gewoon de leukste zender van Nederland. Niks kan aan jullie tippen.
0: Nou.
2: Niks. Geen enkele andere radiozender.
0: Wat een leuke woorden. Ja, dan gaan jou als een bedankje. Want ik vind het superleuk dat je dat allemaal zegt. 538 strandlaken opsturen. En dankjewel dat je luistert.
2: Ah, superleuk.
0: Oké.
2: Wel.

0: iedereen luistert.
1: Van Captain Jack tot Mr. Veen.
0: Dit is de 538 90's Top 1000.
1: 665.

0: 538 90's top 1000.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
4: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
5: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
6: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
7: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Staal Outlets.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
9: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
10: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
11: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/The Weeknd.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Alsjeblieft,

0: Kriskros Amsterdam. Luister komende week vanaf 6 uur naar de 538 ochtendshow. En win toegang voor twee. Alle info op 538.nl.
1: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's. Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
0: 538 Nieuws.
3: 8 uur.
4: In Schiedam is een ongeluk geweest met een kind van 1,5 jaar. Het viel van 3 hoog uit een openstaand raam en raakte daarbij gewond. Het ligt nu in het ziekenhuis. De politie onderzoekt wat er is misgegaan. Pas geleden.

0: toen 33 mensen onder het puin vandaan gehaald. De tijd begint te dringen. Officieel zijn er nu iets meer dan 1400 doden. De TT van Assen was een groot succes. Er waren dit weekend bijna net zoveel mensen als vorig jaar, toen het veel koeler was, 194.000. De organisatie in Assen had allerlei maatregelen genomen tegen de hitte. En dat kon niet voorkomen dat tientallen bezoekers en vrijwilligers niet lekker werden en behandeld moesten worden. In de Duitse stad Bochum, bij Dortmund, is het niet helemaal goed gegaan met een trouwstoet. 7 auto's die op weg waren naar de bruiloft kwamen in botsing met elkaar, toen eentje ineens op de rem trapte. 3 mensen raakten licht gewond, maar er was vooral veel blikschade. Die wordt geschat op zeker een €250.000. Uit het westen komt koelere lucht het land binnen. In de loop van de avond en vannacht in het zuidoosten een bui. Morgen begint bewolkt, maar een groot deel van de dag zonnig. Maximaal 28 graden. En dit was het nieuws op 538.
1: Dan het verkeer door Vince Meijzer met een vertraging op de A12... Arnhem richting Oberhausen bij Duitsland, 12 minuten. En de A15 Gorkum richting Ridderkerk. Bij Gorkum ook nog 13 minuten vertraging. Controle dan gemeld op de A1 MNS richting Amersfoort... bij Hoogland, 37.1. De A6 Jouren richting Emmeloord bij Emmeloord, 281.5. De A12 Utrecht-Gouda bij 38.8. Dan nog de A13 Rotterdam-Rijswijk bij Delfgauw... opgepast bij 12.6. En tot slot de A50 Eindhoven richting Os... bij best op de rem bij 94.9.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Op zoek naar een spreker voor je congres? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
6: De 1000 grootste hits uit de 90's. De 538 90's Top 1000.
1: Julia van Rijendam. Zometeen een vrouw die mij maar aan één ding doet denken. En dat heeft te maken met een kerstboom. Wie het is, hoor je zometeen.

0: Ja, zo heet ik inderdaad. Ik denk ook wel dat ik mijn naam, zeg maar de naam Julia, nog mooier vind geworden door dit nummer. Misschien wel mijn favoriete track uit de 90s. Henk Westbroek, Zelfs je naam is mooi. In de 90s top 1000 op plek 663.
1: 538.
0: Ja, en als één iemand die jaren 90 heeft gedomineerd, dan is het Mariah Carey wel. En ik weet niet of het aan mij ligt, maar ik denk toch altijd gewoon aan de kerst. Bij het horen of zien van haar naam. Toch? Gewoon meteen zin om de kerstboom op te tuigen. Sneeuwpoppen te rollen, zeker na die temperaturen van de afgelopen dagen. Maar ze had dus ook heel veel niet-kersthits. Ja, Hero, Fantasy, Always Be My Baby, Honey. Ja, alleen al in Amerika scoorde ze in de jaren 90 maar liefst 14 nummer 1 hits. Ja, en dat is misschien nog wel het meest bijzondere. Geen enkele artiest kreeg dat toen nog voor elkaar. Dus nou ja, ze is niet alleen de queen van de kerstmuziek, maar ook nog eens van de jaren 90. Je hoort haar nu in de lijst. Heartbreaker op 662. Hi.

Harriet op 661 in de 90s top 1000. Wat is iets waarvan jij pas later dacht, ja, hoe dan? Ik had het dus met Modo, zeg maar. Ik dacht altijd dat het een Duitse act was. Logisch ook. Heinz Zwei, Polizei, zeg maar. Ja, dat nummer dat klinkt ook zo Duits dat bijna ook iedereen dacht dat Modo uit Duitsland komt. Maar, grote plot twist, ze komen uit Italië. Ja, blijkbaar.

0: is de hele week hier bij Radio 538 met Robbie Williams en Freedom op 659. Hey, wat heeft het intro van Love Again van Dua Lipa, die in de 90's nog maar 5 jaar oud was, te maken met een track die je zo gaat horen? Dat hoor je zometeen.
1: Begin de dag met een lach met de 538 Ochtendshow. Morgen om 9:45. Even bellen met Peter Heerschop.
2: Nou, als Oranje eerste wordt in de pool, dan spelen ze dinsdag om 3:00 s'nachts. Als Oranje tweede wordt, dan spelen ze maandag om 7:00 s'avonds.
3: Oh, dan moeten we twee doen.
2: Ja, dat is voor ons dus ook beter. Dus we moeten niet te veel scoren tegen Tunesië. Dus het kan zijn dat komende wedstrijd de paai in de spits staat.
1: 538 Ochtendshow is er morgenochtend weer. Bij Radio 538.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Hittekorting bij Leenbakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
9: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan, topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
10: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
9: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
11: Is jouw ideale date ook HBO of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
12: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
13: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
15: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
16: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
17: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
18: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bollen voor €1,69. Bij
19: Fomar, voordeelmarkt.
20: Fomar, voordeelmarkt.
21: Oh, wat een goal!
22: Goal?
23: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
24: Niets is zo lekker op een zonnige dag als
25: 1 ijskoffie voor mevrouw.
24: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

0: mooie vakantie vind je bij Bol.
1: Binnen 1 minuut meer. 538-90-1000.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Oké, dit intro van Love Again van Dua Lipa, een plaat uit 2020. Even goed onthouden, ja?
1: Julia van Rijndam.
5: Lijkt namelijk verdomd veel op deze. Ja, zou ze hier haar inspiratie vandaan hebben gehaald? Ik gok het wel, toch? White Town, Your Woman nu. Op plek 658.

0: Dusty Springfield en In Private op 657 in de 90s tot 1000. Zo, en dit zou echt een prima soundtrack kunnen zijn voor dit moment, toch? Misschien zit je lekker in de auto, zonnetje door je ramen heen. Misschien zit je in je tuin, lekker te genieten van het laatste biertje van het weekend. En Lenny Kravitz op de radio, op plek
1: 656.

Wat een hit, hè? Gotta Let You Go. Op plek 655. Hey, soms hoor je een nummer en dan besef je later pas dat je eigenlijk naar het begin van een wereldcarrière zat te luisteren. Geldt voor deze, stond op haar allereerste album. Born to Make You Happy, Britney Spears.

0: 90.000. De hekkensluiter voor vandaag. Ja, morgenochtend tellen we weer verder om 8 uur. Dat betekent dat ik je even van de 90s gewoon even zo meeneem naar het hier en nu. 2026. Welkom in de hel. Nee, maar grapje, hier is ook best leuk. Want zometeen hoor je gewoon Taylor Swift, Justin Jackstyle en ook, ja, Dua Lipa, Love Again, is hij onderweg. Veel plezier, zometeen met Kilian.
1: Lieslot, wat ben je aan het doen?
2: Kijk, het is de last minute super sale bij PS5 vakanties.
1: Dus?
2: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
1: Ah, met superkorting.
2: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
1: PS5 vakanties.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
1: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
4: It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
5: Radio 538, official supporter van de KNVB. Wenst Oranje veel succes tijdens het WK voetbal.
4: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
6: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
8: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
11: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: 1,99. Altijd laag.
1: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
2: Sorry, het is WK.
3: Met waanzinnige WK-deals. Score nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: 538 Nieuws. 9 uur.
11: Een dode en een zwaar gewonde bij een ongeluk met twee auto's in Heerenveen. En de slachtoffers zaten in dezelfde auto. De bestuurder van de andere auto is aangehouden. Hij zou drugs hebben gebruikt en wordt verdacht van het veroorzaken van het ongeluk. Het noodweer vannacht heeft voor een miljoenenschade gezorgd bij een plantenkweker in de Noordoostpolder, melden regionale media. Het bedrijf is een van de grootste leveranciers in Europa en kan niks meer verkopen door hagelstenen zo groot als golfballen die naar beneden kwamen. Duizenden ruiten van de kas zijn kapot. In de Duitse Alpen was een grote zoekactie naar een bergbeklimmer uit Oostenrijk die al een tijdje vermist werd. Maar het zoeken had niet het gewenste resultaat. Hij was uitgegleden en naar beneden gevallen en heeft dat niet overleefd. De familie van de man zegt dat hij wel vaker in zijn eentje de bergen inging. Het lijkt erop dat er gespioneerd wordt op het WK-voetbal. Er werd eerder al een onbekende drone gezien bij een trainingsveld van Zuid-Korea. En dit weekend hing er ook eentje in de lucht bij de training van Mexico. Het kan zijn dat die van Ecuador is, want dat is de volgende tegenstander van de Mexicanen. In Zuidoosten enkele buien, vannacht 16 tot 20 graden. Morgen begint met bewolking in het oosten en een spatje regen, maar een groot deel van de dag verloopt zonnig, bij 22 tot 28 graden. En dit was het nieuws op 538.
12: Dan 538 verkeer voor de Flitsmeister met nog 7 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste op de A-wegen op dit moment. De eerste, de A2 Utrecht richting 60 tussen Zaltbommel en de Empelbrug. Daar ruim een half uur over 5 kilometer. De A12 Arnhem-Oberhaus tussen Oud-Dijk en Duitsland. Ook daar 12 minuten. En ruim een half uur op ook de A12 tussen Utrecht en Den Haag. Tussen Woerden en de Nieuwe Brug door Voorwerpen op de weg. Flitsen dan nog op de A1. Eemnes richting Amersfoort bij Hoogland 37.1. Dan nog een keer de A1 richting Apeldoorn bij Wilp 94.5. En de A13 Rotterdam-Rijswijk bij Delfgauw opgepast bij 12.6.
13: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo.

0: boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
3: Aldi, terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven.
0: Van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: 538. Morgenochtend vanaf 8 uur.
4: De 1000 grootste

Justin en Jack Stelper 538. Je hoorde Turn the Lights Off. Zou jij een artiest stalken? Een groep leerlingen van een high school in Amerika, die hebben namelijk Bruno Mars een tijdje lopen stalken. Ze stuurden 124 dagen achter elkaar een bericht naar Bruno Mars met de vraag of hij iets wilde doen voor hun diploma-uitreiking. En op de dag zelf van de diploma-uitreiking hadden ze eigenlijk de hoop al een beetje opgegeven. Ze dachten, ja, weet je, hij gaat toch niet meer reageren, er gaat toch niks meer gebeuren. Totdat de directeur ineens tijdens de diploma-uitreiking vertelde dat Bruno Mars toch had gereageerd. Hij had namelijk voor gezorgd dat er een ijskoolwagen op het schoolplein stond voor alle geslaagden. En alsof dat allemaal niet eens goed genoeg was, nodigde hij ook nog de leerlingen uit voor het concert van hemzelf. Hij feliciteerde met het persoonlijk op het grote scherm en dat soort dingen. Dus ja, moraal van het verhaal. Ik zou geen artiest stalken, maar een beetje doorzetten mag natuurlijk altijd wel. Je hoort de favorite nu hier bij 538, Bruno Mars. Dit is de nieuwste. En die heet On My Soul.

hits. Jouw 538 met Son Milieu. Je hoorde Dark Before the Dawn. En de plaat die je nu op 538 gaat horen, die had eigenlijk 3 jaar eerder al af moeten zijn. Hè? David Guetta, When Love Takes Over, ga je zo meteen horen. Ja, die, David Guetta had die plaat gemaakt en had zocht de zangeres erbij. Uiteindelijk kwam die uit bij Kelly Rowland. Maar Kelly Rowland die vond de melodie zo mooi dat elke keer wanneer ze de track hoorde om het in te zingen, barstte ze gewoon in tranen uit. Ze vond het zo emotioneel, die plaat. Tot op een gegeven moment, ja, David Guetta toch een beetje zich irriteerde. Die zei, ja, die plaat moet inmiddels wel af. We zijn nu een paar jaar verder, dus kom nou op, weet je wel. Ik ga een andere zangeres zoeken. Toen zei Kelly Rowland, nee, geef me nog 1 kans om deze plaat in te zingen. En de rest is inmiddels in het geschiedenis. Je hoort er nu op 538, David Guetta, Kelly Rowland. Dit is When Love...

0: 38, je hoorde Taste. Ik kreeg al vanuit hier. En welke wereldrecord zou jij graag op je naam willen hebben staan? Michael Hens uit Amerika heeft namelijk een hele bijzondere op zijn naam staan. En hield het namelijk 1 uur en 30 minuten vol. Wat precies hoor je zo meteen. Ook de nieuwste Antoon en de Kensington komen eraan.
1: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
5: Sale bij Otrium. Tot 80% korting op And Other Stories, Scotch & Soda en meer.
6: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
7: 538 Festival Donderdag.
8: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid. Op onder andere Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Solar Weekend. Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan. En win. Alle info op 538.nl.
9: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
10: Yeah. Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1.

0: Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
7: Pas je eindelijk het perfecte...

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
2: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
4: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Morgenochtend vanaf 8.

Wat is jouw allergrootste droom? Nou, het klinkt misschien gek, maar ik zou heel graag nog een keer met de orka's willen zwemmen. Ik vind dat zulke magische beesten en in Noorwegen en zo kun je met die beesten zwemmen. Lijkt me wel vet om een keertje te doen. Tomorrowland staat ook nog een keer op het lijstje om een keer naartoe te gaan. Ja, en Michael Hens uit Amerika, die had ook iets wat hij heel graag een keer zou willen doen. Hij wou namelijk het wereldrecord ogen open houden zonder te knipperen verbreken. Dat record stond op 1 uur en 5 minuten en toen dacht hij, ja, dat kan ik op zich wel verbreken. En dat is hem gelukt ook. Hij hield er namelijk 1 uur en 30 minuten vol om zonder zijn ogen te knipperen gewoon vooruit te kijken. Ja, ik krijg al droge ogen van het hele verhaal ervan. Dat prikt nu al bij mij, zeg maar. Dat zou toch ook slecht voor je ogen moeten zijn of zo, lijkt me. Maar goed. Hij heeft daarmee wel nog record op zijn naam staan. En over ogen gesproken, het is een ver bruggetje, maar Jisoo en Zen ga je zo meteen horen met Eyes Closed. De eerste op 538, de nieuwste van Antoon. Dit is de enige.

Kensington. De nieuwste van Kensington bij 538, je hoorde Living For. Hey, Kilian vanuit hier. Ik hoop dat je een beetje lekker gaat op deze heerlijke zondag. Dat je een goed, lekker, warm weekend achter de rug hebt. Ik weet dat je altijd welkom bent via de gratis app van 538. Zo zie ik dat Marcel er deze nacht bij is. Die is weer onderweg met zijn camera om hem misschien wat onweer te fotograferen. Want het komt er natuurlijk ook weer aan deze nacht. Ook Wouter en Boas zijn erbij deze nacht. En Maren die stuurt, hey Kilian, ik werk in de horeca. Ik moet veel de koelcel in voor mijn werk. Ik heb het daarom gewoon koud. En dat het buiten nog ruim 25 graden is, mag ik misschien een beukertje horen, zodat ik me weer warm kan dansen. Natuurlijk, Maren, dit is het nieuws.

0: Jammer 538. Je hoorde Zoo met onderweg voor je muziek van Olivia Dean. Ook de nieuwste Lost Frequencies komt eraan. En zometeen kans op het 538 badlaken in de nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz.
1: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow,
2: kost je maar 3 minuten.
3: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Hallo, hier Stan weer van plintenfabriek.nl. Ben jij bezig met verbouwen? Zet de puntjes op de i met sierlijsten, vensterbanken, deurlijsten en natuurlijk plinten. Ga naar

0: aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Voor elke stijl de juiste afwerking.
2: Puntenfabriek.nl.
3: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
4: Hey, ben je er weer?
5: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
4: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
5: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
4: Ja, lekker. Je
6: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
3: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
9: Vergeet je niet in te smeren.
8: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
7: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Score alle aanvuldeels bij Bol.
13: De hits van 538. Overal in Nederland.
14: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
13: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
14: Check voor alle info en boekingen 538.nl/on-tour.
12: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
15: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
16: Op zoek naar een DJ voor je feest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
17: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
18: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
13: 538 Nieuws.
19: 10 uur.
20: Defensie heeft een Nederlands marineschip naar Venezuela gestuurd met water en voedsel voor de slachtoffers van de zware aardbevingen. Het schip lag bij Curaçao, dus kon er snel zijn. Het is maar een paar honderd kilometer. Het zou rond deze tijd moeten aankomen. Er is ook een waterzuiveringsinstallatie aan boord. Doden en zwaar gewonden bij twee verkeersongelukken. In Heerenveen botsten twee auto's tegen elkaar. De slachtoffers zaten in dezelfde auto en werden aangereden door een bestuurder die waarschijnlijk drugs had gebruikt. In Weijen in Overijssel vloog een auto in brand door een botsing. En daarbij viel ook een dode. Rusland heeft het economisch moeilijk, dat zei president Poetin op een partijcongres. Hij schuift de schuld in de schoenen van het Westen, dat Oekraïne steunt in de oorlog. Maar ze zullen ons nooit klein krijgen, zei Poetin. Oekraïne slaagt er steeds beter in om belangrijke doelen te raken in Rusland, zoals oliedepots. De Turkse politie heeft tientallen mensen opgepakt die meededen aan een Pride-mars in Istanbul, waar geen toestemming voor was. Dat soort evenementen zijn al jaren verboden in Turkije. Maar veel mensen uit de queergemeenschap hebben er lak aan. Niemand kan ons negeren, zeggen ze. Morgen begint met bewolking. In het oosten een spatje regen. Een groot deel van de dag zonnig. 22 graden in het noordwesten. Lokaal 28 in Limburg. En dit was het nieuws op 538.
2: Dan 538 verkeer voor je nog Flitsmeister. Stemmen de Flits op de A1. Eemnes richting Amersfoort bij Hoogland 37.1. En de A13 Rotterdam-Rijswijk bij Delfgauw opgepast bij 12.6. Veilige reis.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
19: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
21: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
22: 538. Morgenochtend vanaf 8 uur.
23: De 1000 groot.

er aan me doorgeven via de gratis app van 538. Stelling 1 deze avond is: het is een fabeltje dat douchen tijdens onweer gevaarlijk is. En stelling 2 is: er is ooit een man geweest die 7 blikseminslagen heeft overleefd. Aan jou de vraag, welke is waar, denk je? Stelling 1 kun je aan me doorgeven als je denkt dat het een fabeltje is dat douchen tijdens onweer gevaarlijk is. En stelling 2 kun je aan me doorgeven als je denkt dat er ooit een man is geweest die 7 blikseminslagen heeft overleefd. Welke is waar, denk je? Stelling 1 of stelling 2 via de gratis app van 538. Hoor je nu de nieuwste.

0: hits. Ja, 538 met Max en Annie Grammer. Je hoorde The Thing I Love.
1: 538 presenteert...
2: Kilian's kansloze kennisquiz.
0: Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is nou waar?

Hey, welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1? Het is een fabeltje dat douchen tijdens onweer gevaarlijk is. Of is stelling 2 waar? Er is ooit een man geweest die 7 blikseminslagen heeft overleefd. Aan jou de vraag om door te geven via de gratis app van 538. Welke van de twee is waar? Kun je zo meteen kans maken op het 538-badlaken. Dus kom maar door. Stelling 1 of stelling 2. Hoor je zo meteen Rose en Bruno Mars met Apete. Ook Jennifer Page en de nieuwste Alex Warren komen eraan. En eerst de nieuwste van LSO en One Republic.

0: laatste nieuws van Alesso en OneRepublic. Je hoorde In Your Eyes.
1: 538 presenteert
2: Kilian's kansloze kennisquiz.
0: Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is nou waar? Is dat de stelling 1? Het is een fabeltje dat doucht tijdens onweer gevaarlijk is. En stelling 2 is, er is ooit een man geweest die 7 blikseminslagen heeft overleefd. Edmund, goedenavond.
3: Hey, goedenavond man. Alles goed man?
0: Ja, zeker met mij wel. Bij jou ook?
3: Ja, ook lekker hoor.
0: Heb je een beetje kunnen slapen vannacht vanwege het onweer? Of,
3: Ik slaap altijd lekker, weet je. En het liefst, ik ben ook gisteren even gewoon lekker in buiten geweest met die onweer.
0: Echt?
3: Ja, natuurlijk. Dat was lekker afkoelen, man.
0: Maar sta je dan gewoon in je onderbroek een beetje buiten in de regen?
3: Ja, gewoon in mijn korte broek.
0: Jeetje, en dus kijk je kijk jouw buren er niet aan, daar hebben we de dorpsgek weer?
3: Ja, nou dat is niet meer zeker is, want ik liep in de winter altijd wel eens met mijn korte broek en mijn t-shirtje gewoon in de sneeuw buiten. En dan maak ik even een sneeuwengeltje, weet je wel.
0: Nou, ik hoor het al, jij verveelt je niet in ieder geval zo 's nachts met het onweer?
3: Nee, echt niet.
0: Nou, lekker jongen. En ja, over onweer gesproken, ik heb twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar. Stelling 1 deze avond was, het is een fabeltje dat douchen tijdens onweer gevaarlijk is. En stelling 2 is, er is ooit een man geweest die 7 blikseminslagen heeft overleefd. Aan jou de vraag, Edmund, welke is waar?
3: Ja, ja, B is waar. Als je A ziet, ik bedoel, je kan buiten lopen met de regen en dan word je niet geraakt. Maar die man wordt wel 7 keer geraakt en die overleeft het. Dus dat is B.
0: Is het iets wat jij al wist of is het echt een pure gok?
3: Ja, nee, dat is al wat ik wist. Ik wist het al.
0: Oh, ik hoor het al, je bent ook fan van die kansloze feitjes.
3: Ja, joh, je bent toch een wappie, dat weet je toch.
0: Maar Edmund, je hebt het hartstikke goed, jongen.
3: Is goed, dankjewel.
0: Ja, ken je het verhaal er ook achter of niet?
3: Nee, niet echt, want dat is al een hele lang geleden.
0: Nou, die man heette Roy Sevillian. Hij was parkwachter in Amerika. En die is tijdens zijn diensten 7 keer geraakt door de bliksem. Daarom staat hij ook wel bekend als de bliksemman. Hij is een keer geraakt toen hij op een uitkijkpost stond. Toen verloor hij zijn been. Hij is een keer zijn wenkbrauwen verloren, zijn haar. Echt alles erop en eraan. Maar uiteindelijk heeft hij het inderdaad 7 keer is hij geraakt. En 7 keer gewoon overleefd.
3: Ja, ongelooflijk, hè?
0: Ja, er zit gewoon een engeltje op je schouder de hele tijd, hè?
3: Ja, ja, precies. Dat moet je ook hebben.
0: Nou, eigenlijk was sneu verhaal daarna. Hij was er zo klaar mee dat hij uiteindelijk zelfmoord heeft gepleegd, dus.
3: Ja, maar ja, dat krijg je als je bepaalde aandacht krijgt en je kan er niet tegen.
0: Oké, goed. Edmund, dankjewel voor het meespelen, jongen. Het 538 Badlaken komt jouw kant op.
3: Fijne avond nog verder, hè.
0: En als het nog gaat regenen, dan kunnen we jou zo meteen weer in onderbroek voorbij zien komen huppelen.
3: Ja, precies, jongen. Dan race ik even voorbij.
0: Dan lekker, jongen. Veel plezier ermee.
3: Is goed, man. Dankjewel.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
1: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
2: Oranje fans opgelet,

0: Toyota Mania duurt nog 3 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
2: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl. Casino.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
5: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook. Uit de meterkast.
4: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
7: Morgenochtend vanaf 8 uur.

Lopez en David Guetta. Je hoorde Save Me Tonight. Hey, als jij ergens heen gaat, hè, ben je dan altijd liever de passagier of de chauffeur? Ik moet zelf zeggen, ik ben een enorme control freak. Dus ik wil het liefst niet de boel uit handen geven. Dus ik rijd het liefst eigenlijk altijd zelf. En het onderzoek blijkt dat de meeste mensen het met me eens zijn. Blijkbaar vinden ze het toch prettiger om zelf de controle te hebben. En als iemand anders rijdt, voelen mensen zich veel sneller ongemakkelijk. Of hebben ze de neiging onbewust mee te remmen of aanwijzingen te geven. Daar herken ik me ook wel heel erg in. Sterker nog, mijn oma, als die met me mee rijdt, die kijkt altijd met me mee. Dan zegt ze op een gegeven moment, Kimian, pas op voor die auto van rechts, hè, weet je wel. Ja, zo'n persoon ben ik ook wel een beetje. Over passagiers gesproken, Alex Warren hoor je nu bij 538 met zijn nieuwste Passenger.

Jouw hits, jouw 538 met de nieuwste van Davina Michel. Je hoorde Stil Champagne op je zondagavond. Nog een klein uurtje hebben we weekend. Die gaan we doorkomen met de beste hits van 538. Onderweg voor je Miles Smith en Now Horn met Drive Safe. En eerst Vice en Everjack. Dit is op 538.

0: Smit en Nauhorn van 538. Je hoorde Drive Safe. Hey, het laatste uurtje van je weekend. Hij gaat zo meteen in. En we gaan hem doorkomen met de best hits van 538. Onder andere Fleming en Meteor en de dance mash van David Guetta en Bebe Rexha ga je horen. Wat een zeer persoonlijk liedje is, want het kan maar zo zijn dat het uit een dagboek is gekomen van Bebe Rexha. Maar dat zit, hoor je zo meteen.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
4: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk, maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche, niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad, Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
10: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
11: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
12: Brussel Zuid.
11: Hé, nu al?
10: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
14: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
13: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
15: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
16: Op zoek naar een goochelaar voor je borrel? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
17: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
18: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.

0: 538 Nieuws.
1: 11 uur.
2: Nederland schiet Venezuela te hulp met water en eten voor de slachtoffers van de zware aardbevingen. Het wordt gebracht door een marineschip dat toch al in de buurt was bij Curaçao. Aan boord is ook een waterzuiveringsinstallatie. De officiële dodental staat nog altijd op 1400, maar het zijn er waarschijnlijk veel meer. Bij een frontale botsing in het Overijsselse Weijum is iemand om het leven gekomen. Er is ook een gewonde. Een van de auto's vloog in brand. De weg waar het ongeluk gebeurde is afgezet voor onderzoek. En in Heerenveen viel ook een verkeersdode. De veroorzaker van het ongeluk zou drugs hebben gebruikt. Iraanse geestelijken bemoeien zich met de wapenstilstand in het Midden-Oosten. Ze hebben de Iraanse president opgeroepen om het vredesoverleg meteen te stoppen als de Amerikanen opnieuw raketten en drones afvuren op Iraanse doelen. De afgelopen dagen zijn over en weer aanvallen geweest en is het de vraag hoeveel waarde zo'n wapenstilstand nog heeft. En een smakelijke recordpoging in Maasbracht in Limburg. Daar is volgens de regionale omroep de langste frikandel ter wereld gemaakt. De frikandel was ruim 41 meter. Dat is dubbel zo lang als het vorige wereldrecord. De eerste meter van de frikandel is geveld voor het goede doel en bracht ruim 30.000 euro op. In het zuidoosten nog een paar buien, maar op andere plekken droog. Temperatuur daalt vannacht naar een graad of 18. Morgen aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden. En dat was het nieuws op 538.
3: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister met een flitser op de A1 in Nes richting Amersfoort bij Hoogland 37.1. En de A13 Rotterdam-Rijswijk bij Delfzijl opgepast daarbij 12.6. Veilige reis.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja,

Fleming en Meteor, je hoorde niet nodig. De nieuwste single van David Guetta en Bebe Rexha, die ga je zometeen op 538 horen. Sad Girls heet hij. Die had zomaar Liefdagboek kunnen heten. Bebe Rexha heeft namelijk laatst verteld in een interview dat ze eigenlijk al haar nummers die ze schrijft, begint dat ze eigenlijk iets voor zichzelf opschrijft. Gewoon alsof ze in een soort van dagboek schrijft met de problemen waar ze mee zit en dat soort dingen. En pas uiteindelijk maakt ze daar een liedje van. Maar dat is ook precies de reden waarom de tekst vaak zo persoonlijk is voor haar.

0: Another en Freddy van Filter van 538. Je hoorde Talk to You.
1: De 538 90's Top 1000.
0: Ja, deze hele week van 538 staat in het teken van de 538 90's Top 1000. Je hoorde 1000 allergrootste hits uit het decennium van de Flippo's, de Tamagotchi, de Pokémon en natuurlijk van Baywatch. Dat weet ik door een vriend van mij, hè? Ik kom zelf uit 2001, ik heb daar helemaal geen herinnering aan. Want af en toe is er dan ook zo'n nummer die dan eigenlijk net te laat is om een echt 90s hit te zijn. Maar eigenlijk wat mij betreft ook prima in de lijst had kunnen staan. Kryptonite van Three Doors Down verscheen namelijk in 2000. Dus officieel geen 90s plaat, terwijl heel veel mensen eigenlijk denken van wel. Maar goed, als die jaartje eerder was gemaakt had die misschien in de lijst gestaan. En ik denk ook best wel hoog bovenaan. Want wat een knaller van een plaat is dit. Dus 538 op je zondagavond met nu Three Doors Down. Dit is het heerlijke Kryptonite.

538, je hoorde We Pray. En Kilian van Luijten met Onderweg voor je. De nieuwste van Flair, ook Alex Warren komt eraan. En ja, wat zegt de kleur van dromen over jouw leeftijd? Hoor dat zit, hoor je zometeen op 538. Eerste Purple Disco Machine samen met de Nederlandse Eiler. Dit

0: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
1: 538 Festival Onderdag.
2: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid op onder andere Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Solar Weekend. Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan, en win. Alle info op 538.nl.
1: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
3: Yeah. Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooi oranje.

0: Mentos Vibes.
1: Yeah. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
6: Sorry, maar het is WK!
7: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
8: Morgenochtend vanaf 8 uur.
9: De 1000 grootste hits uit de 90's.
10: Met nu uit de 90's.

Alex Horn van 538, je hoorde Fever Dream. En over dromen gesproken, in welke kleur droom jij? Het klinkt misschien een beetje als een gekke vraag, maar uit onderzoek blijkt, mensen die zijn opgegroeid met een zwart-wit televisie dromen in zwart-wit. Best bijzonder als je erover nadenkt, toch? Ik bedoel, dan droom je dat je miljonair bent, op een tropisch eiland ligt en dat allemaal in zwart-wit.

0: Mars van 538. Je hoorde Risk It All. Diana, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Nog een kwartiertje hebben we weekend. Dan begint de maandag officieel. Hoe gaat jouw week eruit zien?
1: Ja, rustig, hè.
0: Vakantie. Oh, lekker zeg.
1: Ja.
0: Dan kan ik eigenlijk al wel raden wat jij gaat doen tijdens Nederland-Marokko.
1: Ja, kijk hè.
0: Ja, maar ben je iemand die hem door gaat trekken of ga je de wekker vroeg zetten?
1: Nee, ik ga hem wel doortrekken.
0: Oh joh, jij gaat, jij gaat ervoor?
1: Ja, sowieso. Ik volg het best wel wat. Dus ik vind het wel heel leuk om te volgen.
0: Jij volgt sowieso alle wedstrijden?
1: Nee, niet alles. Maar wel Portugal vooral ook en Nederland.
0: En waarom Portugal dan?
1: Ja, dat gaat heel ver terug. Dat gaat sinds 2000 al eigenlijk. Sinds Nuno Gomes, zeg maar, speelde.
0: Ja.
1: Dus daar was ik gewoon echt, had ik er gewoon een crush op. En sindsdien is dat nog voor Ronaldo.
0: Oh, een beetje jouw jeugdliefde, zeg maar.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, de naam zegt mij helemaal niks. Maar goed, ik kom ook uit 2001, dus...
1: Ja,
0: toen was ik nog conceptplan, zeg maar, toen die gozer aan het voetballen was. Ja. Nou, maar lekker. Maar wat denk jij dat het gaat worden? Hebben we een beetje kans tegen Marokko? Of is het verloren
1: zaak? Oh,
0: ik vind
1: het lastig. Ja, heel eerlijk. Marokko is wel sterk. Dus ik hoop op een 2-1. Maar ik ben er bang voor.
0: Ja, die spits die is goed, hè? Die Saibari, ja. die van PSV. Ja, daar krijgt Virgil van Dijk nog wel een moeilijke aan, hè?
1: Hele moeilijke. Ja, dat denk ik eigenlijk ook. Dus ik gun het van harte, maar we gaan het zien.
0: Jij zegt 2-1 dus.
1: Ja, nou. Ik hoop het, ja.
0: Ja, je hoopt het of je denkt het.
1: Ik denk het, maar...
0: Je hoopt in ieder geval op winst, wat ik denk.
1: Ja?
0: Nou ja, ik ga een krankzinnige voorspelling doen. Ik denk dat het 4-1 gaat worden voor Nederland. Ik denk dat het net zo dezelfde wedstrijd wordt als de afgelopen keer. Dat het binnen een paar minuten ligt die erin. En dan, dan hebben die Marokkanen die denken alleen maar... Ja, ik heb geen idee meer wat we moeten doen. Die worden helemaal zoek gespeeld dan.
1: Nou ja, echt? Ik ben heel erg benieuwd.
0: Maar goed, ik moet eerlijk zeggen, ik hoop het ook een beetje te manifesteren op deze manier.
1: Ja, dat denk ik ook, ja. Vooral manifesteren, inderdaad, ja.
0: Ja. Diana, dan gaan we de week maar afsluiten. Is er nog iets wat ik voor je kan doen om de week even extra lekker voor je af te sluiten?
1: Ja, Kingdom of 4.
0: Oh, die nieuws van Cameron Whitcomb, die wil je graag horen?
1: Ja, fantastisch nummer.
0: Nou, ik heb hem voor je opgezocht. Ik ga hem lekker voor je draaien. Diana, geniet van de wedstrijd alvast, hè?
1: Jij ook, hè?
0: Doei.
1: Bedankt.

Lizzo en Becky Hill op 538. Je hoorde Surrender. En zometeen naar 12 uur op 538 non-stop. De allerbeste muziek om je nacht zo goed mogelijk door te komen. Ik zie onder andere Rihanna en de nieuwste Armin van Buren voor je klaarstaan. Dus dat belooft weer een goede nacht te worden. En vanaf 6 uur hoor je ze weer. Tim, Rick, Niels en Florentien in een nieuwe editie van de 538 ochtendshow. Met om 8 uur de 538 90's top 1000. Oftewel de 1000 allerbeste platen ooit gemaakt uit de 90's. Ik wens je een fijne nacht.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
7: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
8: Kom maar verder.
7: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
8: Hij is weer klaar.
7: QuickFit en weer verder.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
11: Radio 538, official supporter van de KNVB, wenst Oranje veel succes tijdens het WK voetbal.
12: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
13: 538 Nieuws.
14: 12
13: uur.
14: Op Texel is een dode gevonden. Hoewel de persoon op het strand is gevonden, is het volgens de politie niet duidelijk of het slachtoffer uit het water kwam of op het strand is overleden. De omgeving is afgezet. Een Nederlands marineschip is op weg naar Venezuela, waar veel slachtoffers zijn na twee zware bevingen. Het schip was al in de buurt en brengt mensen in Venezuela voedsel en hulpgoederen. Ook hebben ze apparatuur om drinkwater te maken. Sinds gisteren zoekt een Nederlands reddingsteam in Venezuela naar mensen onder het puin van ingestorte gebouwen. Bij een frontale botsing in het Overijsselse Weijum is iemand om het leven gekomen. Er is ook een gewonde. Een van de auto's vloog in brand. De weg waar het ongeluk gebeurde is afgezet voor onderzoek. En in Heerenveen viel ook een verkeersdode. De veroorzaker van het ongeluk zou drugs hebben gebruikt. En mocht Oranje op het WK winnen van Marokko, dan is de tegenstander in de volgende ronde al bekend. Dat is Canada. De Canadezen hebben zich als eerste land geplaatst voor de achtste finales. In Los Angeles versloegen ze Zuid-Afrika met 1-0. Nederland-Marokko is morgen nacht. In het zuidoosten nog een paar buien, maar op andere plekken droog. Temperatuur daalt vannacht naar een graad of 18. Morgen aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22.

0: 538 Nieuws. 1 uur.
1: In Brabant is een vrouw om het leven gekomen die van het weekend betrokken was bij een heftig verkeersongeluk in Valkenswaard. Een lantaarnpaal die door een tegenligger omver was gereden kwam op de vooruit terecht van de auto waar ze in zat. De auto crashte en de vrouw raakte zwaar gewond. Ze overleed in het ziekenhuis. Op het strand van Texel is vanavond een dode gevonden. De omgeving is afgezet voor onderzoek. Er zijn nog veel vragen. Zo is niet duidelijk om wie het gaat en wat er precies is gebeurd. Amerika en Iran stoppen met elkaar aanvallen. Ze hebben afgesproken dat ze zich gaan houden aan de tijdelijke wapenstilstand en dat ze morgen verder gaan praten in Qatar. Dat heeft de Amerikaanse nieuwssite gehoord. Ondanks het bestand tussen Amerika en Iran waren de afgelopen dagen aanvallen over en weer. En de voetballers van Canada kunnen nog altijd wereldkampioen worden. Door een doelpunt in blessuretijd hebben ze met 1-0 gewonnen van Zuid-Afrika. Daarmee zijn de Canadezen als eerste land door naar de achtste finales. Ze nemen het daarin op tegen Oranje of Marokko. Die spelen morgen nacht tegen elkaar. In het zuidoosten nog een paar buien, maar op andere plekken droog. Temperatuur daalt vannacht naar een graad van 18. Morgen aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. Vanaf 8 uur.
2: De 1000 grootste.

0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: Kunstenaars moeten compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat zegt de Raad voor Cultuur in een advies aan het kabinet. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van echte kunstenaars. Die krijgen daar geen geld voor en dat wil de Raad veranderen. In Brabant is een vrouw om het leven gekomen die van het weekend betrokken was bij een heftig verkeersongeluk in Valkenswaard. Een lantaarnpaal die door een tegenligger omver was gereden kwam op de voorruit terecht van de auto waar ze in zat. De auto crashte en de vrouw raakte zwaar gewond. Ze overleed in het ziekenhuis. In Duitsland zijn van het weekend zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Net als bij ons was het de afgelopen dagen ook in Duitsland erg heet. Veel mensen zochten verkoeling in meertjes en rivieren en daar ging het soms helemaal mis. Jongste slachtoffer was een kind van 8. En mooie prestaties van de Nederlandse atletiekvrouwen in Parijs. Zo liep Liepe Klaver haar beste tijd van het seizoen op de 400 meter. En Nadine Visser deed hetzelfde op de 100 meter horde. Femke Broeders-Bol kwam uit op de 800 meter... en was net iets langzamer dan het Nederlands record van Ellen van Lange uit 1992. Op de meeste plekken droog, temperatuur daalt naar een graad of 18. Overdag aardig wat zon, van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. Vanaf 8 uur.
3: De 1000 grootste hits uit de